Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7:00 s'avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
1: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
2: Zo.
1: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
0: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
1: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
2: Zo.
1: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
0: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor en die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen, omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. Tienduizenden mensen gingen er speciaal voor zitten met hun eclipsbril. En favoriete plekken waren hoge gebouwen, het strand en de duinen waar je vrij zicht hebt. Rond 7:50 was de zonsverduistering maximaal, bijna 90%. De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld was zwanger. Dat heeft de organisatie namens de familie laten weten. De drie kinderen van het slachtoffer waren op het moment van de schietpartij in het huis. De vader is korte tijd later als verdachte aangehouden in Schiedam. Het weer nog vandaag en morgen zonnig en droog en warm met maxima rond 33, 34 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week regen en meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: De Ochtendshow met Sanji.
2: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is de 13e en niet vrijdag, nee, het is donderdag de 13e. Dus ik wens iedereen heel veel geluk vandaag. Nou, ik heb zelf vandaag sowieso al een geluksmomentje, want ik ben vandaag niet alleen. Ik ben namelijk samen met, ja, eigenlijk ben je vandaag toch wel een beetje mijn co-host. Goedemorgen, Leandra.
3: Good morning.
2: Ja, ik heb vandaag een soort co-host mee. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind het helemaal gezellig. Vind je het leuk dat je hier bent?
3: Ja, ik vind het heel leuk.
2: Ja, hè?
3: Maar ik vind het heel leuk.
2: Ja, ik geloof het. Volgens mij ging jouw wekker ook hartstikke vroeg vandaag.
3: Ja, klopt. Het ging echt vroeg. Ik denk misschien 4:45.
2: Ja. Dacht je toen bij jezelf, oh nee hoor, die ochtendshow, laat maar zitten.
3: Eerst in het begin wel, maar dan dacht ik van nee, ik ben met jou, dus het is gewoon leuk om te doen. Dus,
2: ja, nou, ik vind het superleuk dat je er bent natuurlijk. En ik denk onze luisteraars natuurlijk ook. Nou, wat ik iedere donderdag alvast vraag aan de mensen die aan het luisteren zijn, is nou, wat ga jij dit weekend nou doen? En ik zet dan de lijnen open. Dus als jij thuis iets hebt van ja, ik ga dit weekend iets superleuks doen, laat het me alvast weten. Het is pas donderdag natuurlijk, maar ik wil nu al een planning maken voor dit weekend. Je mag me een app sturen. Dat mag naar 070-307-8899.

0: Casanova. Ben jij een beetje een Casanova?
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: En deze ochtend is het voor mij een beetje... Zo, ik begin helemaal van te spugen. Een speciale ochtend, want ik ben namelijk niet alleen. Ik ben samen met een co-host vandaag. En dat is niemand minder dan Leandra.
2: Hi.
0: Yes, yes. Ja. En ik ga jou later vandaag ook nog eens interviewen. Maar eerst gaan we gewoon lekker babbelen. Mm. Want Leandra is jong, ondernemend. Ze doet van alles en nog wat en lekker creatief. Dus ja, ik vind dat dat sowieso wel aandacht verdient.
2: Oh, dank je.
0: Ja. Maar allereerst wat ik me eigenlijk afvraag. Want gisteren was het 12 augustus. En het was echt een hele belangrijke dag bijna. Iedereen hoorde ik erover spreken. Er waren mensen die in rijen hebben gestaan. Er was een file. En dat allemaal voor een zonsverduistering.
2: Oh, ja. Ja.
0: Ja.
2: En ja, bij ons was het ook heel erg druk hoor. Voor de flat vooral. En je hoorde heel veel mensen praten ook. En kinderen schreeuwen. Mensen die hun hondjes gingen uitlaten. Maar dan stonden ze stil en dan keken ze zo. En dan zondag van, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. En eigenlijk, je moest echt naar de zon alleen kijken met dan zo'n speciale bril op.
2: Klopt.
0: Of je kon bijvoorbeeld met een kartonnetje en iets knutselen kon je er mee naar kijken. Wat heb jij gedaan? Heb je een bril gebruikt? Of iets creatiefs?
2: Ik zat eraan te denken om mijn telefoon te gebruiken om zeg maar, een filmpje te maken. Maar... mijn zusje die had verteld van, nee, dat kan niet. Anders ga je telefoon barsten of zo. Dus zij heeft een doos gemaakt met plakband, heel creatief en zo. Ze zei, ja, kom op de balkon staan, kom op de balkon staan. Toen heb ik via die doos, kon je op een A4'tje inderdaad, een klein papiertje, gewoon de maan zien, zeg maar, die in de zon dan zo ging. Dat was echt heel mooi om te zien.
0: Dus eigenlijk zag je dan op dat A4'tje, zag je dat dan uitgebeeld?
2: Juist.
0: Wat tof. En wat goed dat dat werkt.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, want eergisteren sprak ik hier in de uitzending een sterrendeskundige. En die vertelde inderdaad over dit idee. Okay. En ik dacht, ja, wat tof, wat tof. En ergens dacht ik van, ja, ik ga het proberen. Maar ergens denk ik ook, ja, dit klinkt ook wel een beetje als zoiets van... Oh ja, maar als je dit doet, dan lukt het wel.
2: Juist. Ja, ergens dacht ik van een beetje van... Oké, misschien is dat gewoon een beetje mentaal. Omdat je ziet wel gewoon licht natuurlijk schijnen in de doos. Misschien is dat niet echt. Maar je ziet... wel gewoon echt iets gebeuren. Dus het was echt wel heel cool om dat te zien.
0: Heel bijzonder.
2: Mm.
0: Ja, en wat vond je zelf van? Heb je zoiets van, ja, dit is inderdaad echt zo'n bijzonder moment? Of vind je het toch een beetje overhyped?
2: Ik zelf hou echt van sterren, planeten en alles. Dus ergens vind ik dit wel heel speciaal. Het is wel heel mooi om te zien. Voor mij in ieder geval. Maar ik zal wel snappen dat mensen denken van... girl, het is gewoon een maan en een zon die samenkomen. Even hoi zeggen en dan gaat het weer weg. Maar voor mij is het wel heel speciaal.
0: Ja, ja, het was sowieso ook een hele speciale avond. Want daarna had je nog ook een sterrenregen. Want er zijn vannacht superveel sterren gevallen. Heb je een vallende ster gezien?
2: Ik had wel gekeken, maar het was een vliegtuig.
0: Oh, jij was al helemaal klaar om je wens te doen.
2: Ja, ik was al klaar om te gaan kijken. Want ik geloof dat sterren altijd mensen zijn die zijn overleden. Dus die komen dan kijken. En toen ik dat zag... Ja, ik heb al een paar sterren gezien, maar de regen heb ik nog niet gezien. En daarna kwam opeens een vliegtuig van ik ben helemaal klaar mee.
0: Ja, ja. Ja, ik had dus echt goede voornemens gisteren. Ik zei, ja, ik ga kijken, want ik wil een paar wensen doen. Want ik heb een paar wensen nodig in mijn leven. Maar ik was gewoon moe, man.
2: Real?
0: Ja, ik lag gewoon in mijn bed.
2: Ja, ik ook hoor. Ik dacht echt zo van, ik ga even kijken en daarna ja. Dat is wel gewoon even om gedachten te zeggen tegen iedereen die overleden is.
0: Ja, precies. Ja, en zo maakt iedereen inderdaad zijn eigen koppeling ermee. Hartstikke mooi. En er was ook nog vanochtend, ja, het was eigenlijk gewoon een 1,5 feest daarboven. Met de zonsopgang, dus dan moet je eigenlijk naar de andere kant weer kijken. Dat dan allemaal planeten te zien waren in één lijn.
2: Wat gebeurde er allemaal? Die heb ik niet gehoord. Maar dat was...
0: Ja, ja, dus dat was ook. Maar ik vraag me af of dat met de blote ogen te zien was. Of dat je dan toch wel een
2: horoscoop nodig...
0: Een horoscoop?
2: Of hoe noem je dat nou weer? Nou, een telescoop. Zo,
0: telescoop.
2: Telescoop.
0: Het is in de scope. Ja.
2: Something scoping.
0: Ja, dat je dat ervoor nodig hebt. Dat weet ik niet precies. En ik had ook iets van, ja, ik wil allemaal heel graag kijken. En ik ben super ambitieus daarvoor. Maar heel eerlijk, ik ben ook gewoon moe, jongens. Ik ben ook gewoon moe. Ja, dus heb jij het gezien? Stuur dan jouw allerleukste foto's natuurlijk door. Want dat zien wij natuurlijk hartstikke graag hier zo bij Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:03 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Vanavond wordt er een stille tocht gehouden voor de 34-jarige vrouw die werd doodgeschoten in haar woning. De verdachte is de vader van haar kinderen, die op dat moment in de woning aanwezig was. De stille tocht begint om 7:00 in Betje Wolfstraat en deelnemers worden gevraagd witte kleding te dragen. Dan naar het Zuiderpark, waar een grote controle tientallen bekeuringen heeft opgeleverd. Politie, handhaving en maatschappelijke organisaties kwamen in actie vanwege aanhoudende signalen van overlast. Er werden onder meer auto's en fatbikes gecontroleerd. 4 fatbikes kwamen niet door de keuring heen. In totaal werden tijdens de actie 57 bekeuringen uitgedeeld. Een veelgebruikt bruggetje tussen het Haagse Bos en de Benoordenhoutseweg gaat verdwijnen. Volgens de gemeente ontstaan daar gevaarlijke situaties doordat voetgangers vanaf het bruggetje 6 rijstroken moeten oversteken, terwijl er geen officiële oversteekplaats is. Op ongeveer 180 meter afstand bij de Jozef Israëlslaan is die er wel. De werkzaamheden beginnen op 31 augustus en moeten op 11 september klaar zijn. En dan het weer van vandaag. Bereid je maar voor, want het wordt opnieuw flink heet. Veel zon, een zwakke tot matige oostenwind en vanmiddag kan het ongeveer 34 graden worden. Aan zee ligt de temperatuur iets lager als de wind vanaf zee komt. Dus rustig aan vandaag, genoeg water drinken en zoek die schaduw op. Met 34 graden hoef je jezelf echt niet op standje. Ik kan hier prima tegen aan te zetten, want eerlijk is eerlijk. 34 graden is gewoon heel erg warm.

0: Animal van Cat's Eye. En het is alweer tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar... Ik moet het even bijpakken, want ik weet het even uit mijn hoofd niet meer. Naar het jaar 2003. Dat was het jaar waarin ADO Den Haag promoveerde naar de eredivisie. En er dus genoeg te vieren was hier in de stad. En er was nog iets te vieren... buiten ADO, dat is natuurlijk dit lekkere nummer. Want dit nummer dat bracht wel iets en misschien ook waarmee je wel iets kan vieren. Want toen ADO werd gepromoveerd dacht iedereen misschien... oh lekker, nu heb ik trek in een milkshake. En dat dacht Killies ook.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Dat was slim.
0: Ja, ja, want zij bracht dat jaar dus het nummer Milkshake uit. En het is echt een heerlijke tune. Ik herinner die videoclip nog. Als jij terugdenkt aan het nummer Milkshake van Kelly's, wat is het eerste wat je dan denkt?
2: Zo, inspiratie denk ik wel. Gewoon, je zag gewoon like a black woman met afro binnen erover in een bar. En toen dacht ik van oké, okay, I knew this was gonna be good. Ja. En ik was ook echt zo klein toen dat uitkwam. Dus ja, als je dat ziet als een klein meisje, dan denk je wel van oh, inspiratie.
0: Ja, ja, en had je toen ook al door wat ze precies allemaal zong qua tekst? Of dacht je gewoon, oh, dit klinkt gewoon lekker.
2: Dit klinkt gewoon als een liedje over milkshake. Want ja, natuurlijk snap ik wel gewoon Engels. Maar het was gewoon van oké, okay, milkshake. Maar ja. Toen, nu dat ik ouder ben, dacht ik van oh, milkshake.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus ik had zoiets van, ja, vandaag wil ik jou gewoon weer terugbrengen naar dat jaar 2003. Hoe oud was jij in 2003?
2: Ik was geboren, net geboren.
0: Oh, je was net geboren, ja, dat denk ik sowieso.
2: Ja. Ik ben, ja, waarom ik 23 mensen? Ja, ik ben van 2003.
0: Ja.
2: Een 2003 baby.
0: Nou, waarschijnlijk dat je dus de nummer hoorde als baby, dacht ik vrij weinig. Maar ik kan me voorstellen in de jaren daarna.
2: Ja, dat
0: dus
2: ik er wel wat van dacht.
0: Ander werd dat je dacht, oh hell yeah. Wordt de classic of the day, Milkshake Kelly's. Yeah.

0: Dij willen smaal. Lady Gaga en Bruno Mars. Oh jongens, dit is toch een goud momentje hier zo op de radio. Maar ik heb vandaag een co-host mee. Liendra. En zij wist niet dat ik al de microfoon open had gezet. Dus jullie mochten ook even genieten van het mooie gezang. Hoe voelt dat?
1: Helemaal geweldig. Willen jullie het nog een keer horen?
0: Ja, de sfeer zit hier in de studio in ieder geval goed in. En ik hoop bij jou thuis natuurlijk ook. Als jij zoiets hebt van, ja, ik ga er vandaag op uit, dan wil ik jou wel eventjes iets adviseren. En dat zijn twee dingen. Het is namelijk water en zonnebrandcreme. Het wordt vandaag namelijk richting de 34 graden. Nou, dat is dus behoorlijk warm, dus doe vooral lekker rustig aan. Het is nog vakantieperiode. Heb jij misschien nog een gouden tip hoe jij jezelf kan koel houden tijdens deze hitte? Ja, tijdens deze hitte.
1: Eigenlijk niet. Ik weet zelf niet eens hoe ik het ga doen. Ik denk gewoon in mijn kamer zitten voor een ventilator. Ja, doe dat ook, zal ik zeggen. En ja, een gordijn of zo, iets dicht, zodat er geen warmte binnenkomt. En dan gewoon koel houden.
0: Ja.
1: En als het nodig is, alsjeblieft mensen, doe dit. Maak alle deuren open. Gewoon alle deuren, gewoon ramen, deuren. Maak ze allemaal open, zodat het gaat tochten. En weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Something gebeurt er. En het gaat zo goed voelen.
0: Maar dat pas 's avonds als de zon eruit is, toch?
1: Dat kan ook, maar eigenlijk overdag ergens. Ja, mensen doen het ook overdag. Mijn moeder deed het ook overdag. Ik dacht, oké, het werkt eigenlijk wel erg.
0: Oh ja, nee. Bij mijn huis, als ik het overdag doe, dan loopt de temperatuur echt binnen ook op tot 34. Ja, ik doe het meestal als de zon gezakt is. Dan gooi ik alles open.
1: Dan moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ja, bij ons is het wel cool binnen, hoor. Bij ons echt wel.
0: Nou, dan ligt je misschien in je huis ook heel gunstig. En het heeft ook nog te maken met hoe warm het wordt, met hoe je huis ligt. Vanaf welke kant komt de zon op? Ja, heb je veel ramen, niet veel ramen? Dat heeft allemaal ook mee te maken. Nou, in ieder geval, wat je ook gaat doen, hou je hoofd lekker koel.
1: Mm-hmm.
0: Wij gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker dingetje voor jullie klaarstaan. Een lekker dingetje. Ik zit er ook lekker in, hoor. The Thing I Love van Max en Andy Grammer.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. Tienduizenden mensen gingen er speciaal voor zitten met hun eclipsbril. En favoriete plekken waren hoge gebouwen, het strand en de duinen waar je vrij zicht hebt. Rond 7:50 was de zonsverduistering maximaal, bijna 90%. De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld was zwanger. Dat heeft de organisatie namens de familie laten weten. De drie kinderen van het slachtoffer waren op het moment van de schietpartij in het huis. De vader is korte tijd later als verdachte aangehouden in Schiedam. Het weer nog vandaag en morgen zonnig en droog en warm met maxima rond 33, 34 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week regen en meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Creed High.
1: De Ochtendshow met Sanji.
2: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji. En vandaag ook met Leandra. Want ik heb vandaag een co-host.
3: It's me.
4: Oh, sorry. Ja.
3: Ga ik weer.
2: Ja, helemaal prachtig, helemaal leuk, helemaal gezellig. Het is alweer donderdag. Dat betekent dat we al richting het weekend aan het gaan zijn. En iedere donderdag en vrijdag ben ik alvast op zoek naar de allerleukste dingen die je dit weekend in ons stadje kan gaan doen. Heb jij nou de gouden tip voor misschien morgenavond of aanstaande weekend? Dan mag je mij een app sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Heb jij al plannen voor het weekend?
3: Slapen en daarna mijn verjaardag vieren.
2: Oh, dus jij gaat eerst echt goed uitrusten voordat dan jouw verjaardag gevierd wordt.
3: Mm-hmm.
2: Ben je dan ook in het weekend jarig?
3: Nee, dat weer niet. Ik ben pas na zondag weer jarig. Dat is op de leuke maandag waar iedereen weer blij is.
2: Oh, dus de week start gewoon volgende week met jou?
3: Ja! En het eindigt ook met mij, natuurlijk. Het is gewoon heel augustus is gewoon Leandra's maand.
2: Ja?
3: Niemand anders dan maand. Ik ben elke dag jarig. Eigenlijk nu ook. Zeg maar, happy birthday!
2: Nou, jullie horen het. Jullie mogen haar dus ook alvast feliciteren. Dat mag ook gewoon via de app. Ik ben benieuwd of mensen dat nu al gaan doen. Maar bij deze wil ik alvast zeggen, Leandra, alvast bij deze gefeliciteerd.
3: Dank je.

0: Turn the Lights Off. En daarvoor hoorde je Since You've Been Gone van Kelly Clarkson.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: En vandaag heb ik iemand bij mij aan tafel zitten. En buiten dat ze vandaag hier zo mijn co-host is, zit ze hier ook met de reden. En het is namelijk omdat ik haar vandaag ook de
1: ooievaar
0: heb gemaakt. Ja, en de ooievaar van de dag, dat is iemand die het verdient om in het zonnetje te staan. En ze is zelf jong, ondernemend. Ze heeft allerlei verschillende creatieve bedrijfjes. En ze vindt het ook leuk om zichzelf zo lekker creatief in te zetten. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar, ja, hoe gaat het dan allemaal? Hoe is dat proces verlopen? Dus ja, Liendra, nu even dus los van dat je dus ook mijn co-host bent vandaag. Wie ben jij als ondernemer precies? En hoe is het allemaal gegaan?
2: Nou, eerlijk gezegd, het is gewoon echt ergens heel random. Maar ook weer heeft het me ergens heel ver gebracht. Want ja, ik begin ook workshops te geven, dus... Ja, wie ben ik als ondernemer? Ja, het is zeg maar...
0: Je zegt van ja, het is eigenlijk heel random begonnen. Je begint ook workshops te geven. Mm-hmm. Je bent zelf heel creatief.
2: Ja, klopt.
0: Ja, want wat voor soort dingen doe je dan met jouw creativiteit?
2: Ik doe nagels, ik doe tooth gems. Dat zijn diamantjes op je tanden. Junk cases, dus hoesjes bedazzelen. Helemaal vol met charms en diamantjes. Wat iedereen wilt hebben, zeg maar.
0: Ja, dus dat doe jij zelf allemaal. En je geeft nu ook dus workshops daarin. Dus buiten dat mensen dus eigenlijk naar jou toe kunnen komen voor een dienst, wil je ook dat anderen daar zelf in geschoold worden.
2: Ja.
0: En het kan natuurlijk best wel lastig zijn om jong te zijn en dan eigenlijk ja, voor jezelf te gaan beginnen. Hoe is dat gegaan?
2: In het begin was het eigenlijk, ik ging zomaar wat doen hoor. Ik wist niet eens dat je een businessplan moest maken en al die dingen. Ik ging gewoon maar wat doen. En eerlijk gezegd, door dat zomaar wat doen is het wel echt vooruitgekomen. Ik zie meer instromingen, zie mensen die ook echt gewoon mijn hoesjes leuk vinden. Nagels willen doen bij mij. De tooth gems, ja, daar ben ik nog niet zo groot mee. Maar het is allemaal nog een begin, weet je. Dus ja, ik zie wel wat. Ik zie wel verandering. Ook als het zo chaotisch is in het begin.
0: Ja, ja, nou, en ik denk eigenlijk wat ik hierin hoor, is dat het gewoon heel erg belangrijk is om gewoon te durven.
2: Ja, je moet het eigenlijk gewoon doen. Als je iets hebt in je hoofd, doe het gewoon. Natuurlijk in het begin, voor niemand is het makkelijk geweest. Voor geen ene grote designer is het makkelijk geweest. Je moet het eigenlijk gewoon echt willen doen en doen.
0: Ja, en inderdaad niet bang zijn om te falen. Want ja, ik heb laatst ook een video gezien waarin stond dat bijvoorbeeld bij Picasso maar een echt slechts een 1% van zijn werk uiteindelijk gigantisch groot is geworden. En dat hij dus zoveel procent tegenslag heeft moeten hebben. En dat is met nog meer grote namen. Sta je dezelfde ook zo achter van ja, je kan inderdaad heel veel tegenslagen hebben, maar op een gegeven moment dan creëer je iets wat jouw doorslag kan zijn?
2: Ja, dat zeker. Ik denk wel gewoon van doorgaan en niet bang zijn. Dat is ook wat mij eigenlijk, zeg maar, tegen die tegenslag geen inwerken van, oké, niet bang zijn. Niet iedereen gaat je werk leuk vinden. Dus zo moet je ook eigenlijk nadenken. In het begin wou ik dat echt niet hoor. Ik was echt super, hoe moet ik dat zeggen?
0: Onzeker?
2: Ja, eigenlijk, ja, zo moet ik het eigenlijk wel zeggen. Heel onzeker, ik durfde niks te posten. En nu post ik alleen maar, nu post ik ook gewoon mezelf. Maak gewoon voor allemaal van die TikToks en zo. Dus het is, ja, het is echt gewoon durven.
0: Het is echt durven, het is een heel proces geweest. Mm. Als je zelf jouzelf zou moeten onderscheiden, want iedereen heeft nu zijn eigen stijl. Wat voor soort stijl creëer jij in jouw creativiteit?
2: Dat is een goede vraag. Craziness, ik hou echt van rare dingen. Mijn stijl zie je ook weer terug van dingen waarvan je denkt, dat zie ik niemand anders doen. Ik heb echt hele rare designs hoor. Ik vind het echt geweldig aan mezelf. Dat ik gewoon zo creatief ben in mijn hoofd, dat ik gewoon allemaal van die rare, met rare dingen kom. Zoals, ik had een hoesje gemaakt. Een 3D hoesje met een waterdraak. Dat was één van mijn designs. Die heeft zo lang geduurd, maar het is zo geweldig. En het is allemaal vanuit mij gekomen. Dus dat maakt het mooi.
0: Ja, dus dat is wel iets waar je natuurlijk heel trots op mag zijn. Mm-hmm. Stel, er zijn nu andere jonge mensen die zijn aan het luisteren en die denken, ja, ik wil ook graag voor mezelf beginnen. Maar ik vind het nog wel heel erg eng en spannend. Heb jij misschien een gouden tip voor hun?
2: Neem dit heel serieus. Wanneer iemand tegen je zegt, vooral een ouder persoon tegen jou zegt van, je bent nog jong, je kan voor alles doen, neem dat serieus. Ik neem dat zo serieus, ik ben ook voor alles gaan doen. Neem dat echt serieus. Als iemand dat ouder tegen jou zegt, doe het gewoon.
0: Ja, dus eigenlijk wat gewoon de kern is en wat jij ook helemaal uitschaalt is, weet je, laat je door niks en niemand tegenhouden. Ja. Ga ervoor, want ja, je hebt eigenlijk niks te verliezen en alleen maar iets te winnen.
2: Precies.
0: Nou, ik vind het allemaal heel erg inspirerend. En ik wil je natuurlijk ook heel veel succes wensen verder met jouw creatieve ondernemingen. Dus het is een beetje creatief beauty als ik er zo over nadenk.
2: Ja, klopt. Ja. Eigenlijk wel. En ja, ik dacht eerst niet zo over van, oh, beauty, daar wil ik helemaal niks mee. Ik wil social work doen, ik wil mensen helpen. Maar at the same time, je helpt mensen door je creativiteit.
0: Precies, en zo kan je eigenlijk alles met elkaar combineren.
2: Juist.
0: Nou, super. Ik wil eigenlijk, normaal is dit het moment dat ik dan tegen mensen zeg bye bye zwaai zwaai. Maar tegen jou ga ik dat gewoon nog niet zeggen. Want jij blijft gezellig nog even hangen. Want je bent vandaag, naast dat je dus creatief ondernemer bent, ook gewoon gezellig mijn co-host. Dat vind ik hartstikke leuk.
2: Yeah!
0: Ja, en ik heb zo meteen lekkere muziek voor je klaarstaan. Sorry papi, maar eerst Please Please Please van Sabrina Carpenter.

0: Het is donderdag en dat betekent dat we alvast vooruit gaan kijken naar het weekend. Nou, ik heb jou al gevraagd, Liendere, naar wat jij dit weekend gaat doen. Voor jou staat vooral rust eigenlijk op de planning. Want yes. Vanaf maandag heb je gewoon een verjaardag, week, maand.
1: Klopt.
0: Weet ik veel wat het is. Maar vanaf daar moment gaat de dak eraf. Maar ik heb natuurlijk ook aan jou thuis gevraagd naar wat jij dit weekend gaat doen. En dat mag je natuurlijk appen. Dat mag naar 070-307-8899. Maar het eerste berichtje dat is al binnengedruppeld. En deze luisteraar die zegt het volgende. Ik ga morgenavond de film End of Oak Street kijken in de bioscoop. En zaterdag overdag geen plannen. Maar zaterdagavond naar de Gouden Wok in het Zuiderpark met familie. All You Can Eat restaurant. Ja, dat weet ik. Hartstikke lekker daar. Hartstikke leuk. Was nog voor mijn verjaardag van afgelopen dinsdag. En zondag lekker chillen. Ah, nou, dat is hartstikke leuk. En wat ik nu eigenlijk hier lees, is dat deze luisteraar is dus ook jarig geweest. Nou, dat is dus waarschijnlijk dezelfde horoscoop als wat jij hebt, Liendra.
1: De Big Leo.
0: Ja, inderdaad. Een leeuw. Ja, die leeuwen, dat zijn toch wel vaak pittige mensen, hè?
1: Ja, oké, ja. Ja,
0: ja want ik weet natuurlijk niet onwijs veel over de leeuw. Maar wat ik wel weet is dat het een vuurteken is.
1: Klopt,
0: feitje. Dus ze zijn vurig. En misschien een leuk feitje, mijn zus is bijvoorbeeld ook een leeuw.
1: Oeh.
0: Ja, dus ze zijn wel inderdaad wel mensen die lekker ondernemen. En ook wel hele sociale types.
1: Ik vind dat altijd heel moeilijk. Omdat er zijn wel gewoon sommige leeuwen die zijn minder sociaal. En dan heb je leeuwen die zijn heel sociaal. Dus,
0: ja. En de meeste leeuwen die ik ken, je kan niet om ze heen. Je weet wanneer ze er zijn.
1: Boss energy, dat is wel zo. Mm-hmm. Ja, dat is echt zo.
0: Ja. Nou, in ieder geval vast gefeliciteerd naar deze luisteraar. Dus heb jij zelf ook zoiets van, oh, ik ga dit weekend ook iets leuks doen? Ja, vergeet er niet te appen. Nogmaals 070-307-8899.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanavond wordt er een stille tocht gehouden voor de 34-jarige vrouw die werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single. De verdachte, is de vader van haar kinderen, die op dat moment in de woning aanwezig waren. Dus de stille tocht begint om 7 uur in de Betje Wolfstraat en deelnemers worden gevraagd witte kleding te dragen. Dan naar het Zuiderpark, waar een grote controle tientallen bekeuringen heeft opgeleverd. Politie, handhaving en maatschappelijke organisaties kwamen in actie vanwege aanhoudende signalen van overlast. Er waren onder meer auto's en fatbikes gecontroleerd. 4 fatbikes kwamen niet door de keuring. In totaal werden tijdens de actie 57 bekeuringen uitgedeeld. Een veelgebruikt bruggetje tussen het Haagse Bos en de Benoorderhoutseweg gaat verdwijnen. Volgens de gemeente ontstaan daar gevaarlijke situaties doordat voetgangers vanaf het bruggetje 6 rijstroken moeten oversteken, terwijl er geen officiële oversteekplaats is. Op ongeveer 180 meter afstand bij de Jozef Israëlslaan is die er wel. De werkzaamheden beginnen op 31 augustus en moeten op 11 september klaar zijn. En dan het weer van vandaag. Bereid je maar voor, want het wordt opnieuw flink heet. Veel zon, een zwakke tot matige oostenwind en vanmiddag kan het ongeveer 34 graden worden. Aan zee ligt de temperatuur iets lager als de wind vanaf de zee komt. Dus mijn tip aan jou, drink voldoende water, smeer je in met zonnebrandcreme en als het niet hoeft, zoek dan vooral de schaduw op of blijf lekker binnen.

0: Counting Stars. Ja, en over Counting Stars gesproken. Afgelopen nacht kon jij ook de sterren gaan tellen. Want er was een soort sterrenregen te zien. Ik heb het zelf helaas gemist.
1: Ik ook.
0: Ja, echt heel treurig. Want ik wou zoveel wensen doen. Ik was gisteren zo enthousiast. Maar ja, zo loopt het leven gewoon soms eenmaal. En wat ook zo is, is dat het nu tijd is voor de...
2: Plaat van de Week.
0: En deze week hebben we een plaat genomineerd uit het jaar 2017. En ik ga kijken of jij erachter komt over welke track ik het heb.
1: Oh god.
0: Het is een samenwerking tussen DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller.
1: Oh, wild thoughts.
0: Oké, klaar. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Inderdaad, het gaat om het nummer Wild Thoughts. Ja, het is best wel een herkenbare sample zit er ook in. Weet je ook van welk nummer een sample erin zit?
1: Iets van die Maria.
0: Ja, inderdaad. Ze hebben een sample gebruikt van het nummer Maria Maria van Santana. En daarna kreeg de track in hun nieuwe jasje een beetje een Latin R&B sound. Mm-hmm. En wereldwijd was het nummer echt te horen. En als je dan hoort 2017 is het nummer alweer 9 jaar oud.
1: Oh mijn god, ik had het voor laatst nog over van... Oh, 10 jaar terug. 10 jaar terug, like... Het is echt crazy.
0: Ja, de tijd gaat zo snel. Want als ik aan het nummertje denk, denk ik... Oh ja, dat is best wel een nieuw nummertje. Nou, het is dus eigenlijk niet zo. Het is wel echt een zomertune.
1: Mm-hmm,
0: dus
1: zeker.
0: Wanneer, ja, wanneer je in de auto rijdt, wanneer je gaat barbecuen... dan kan dit nummer niet ontbreken.
1: Nee, klopt. Dat is echt summertune, ja.
0: Ja, en met de plaat van de week zoeken we altijd een track uit... wat echt wel bij die week past. Nou, deze week, wat hebben we? Tropische temperaturen.
1: Het is echt niet normaal. Het is too hot.
0: Ja, inderdaad. En toen dacht ik, nou, daar moeten we ook even een beetje een heet nummertje bij. En ja, en Wild Thoughts, hè, voor de mensen die het niet weten. Vertaald naar het Nederlands betekent dit ja, wilde gedachtes.
1: Oeh.
0: Okay. Heb jij wel eens wilde gedachtes?
1: Ja, ik ben een leeuw.
0: Ze is een leeuw. Sowieso is ze wilde gedachtes. Dit is de plaats van de week. Wild Thoughts.

0: Zet de radio even harder. Sanji op de Haag FM.
1: Ja, luister nou maar gewoon naar Haagse Joe en zet die radio is wat harder. Want het is donderdagochtend, we gaan richting het weekend. En daar heeft iedereen natuurlijk altijd hartstikke veel zin in. Ja, ik kijk altijd uit naar het weekend. En het is best wel grappig, want ik zei dit vorige week ook. Het zijn in principe de twee duurste dagen van de week. Het levert je niks op, vaak. Als je uitgaat van een maandag tot vrijdagbaan. Het levert je niks op. Het kost je vaak alleen maar geld omdat je dure dingen gaat doen. Maar toch, met z'n allen massaal denk ik, wauw, lekker weekend. Dat is best wel gek. Want wat is er nou eigenlijk dan zo lekker aan, vraag ik me af. Ja, het idee dat we dan natuurlijk een beetje rust hebben. Dat je niks hoeft te doen. Maar eigenlijk in principe kost het gewoon heel veel.
2: Ja, je hebt eigenlijk zo zeggen. Ja, je hebt er eigenlijk wel gelijk over.
1: Dat is een punt, hè? Ja. Ja, als je er zo over nadenkt, dan denk je, ja, is het weekend nou echt wel zo fijn of zit het gewoon in ons hoofd? Ja, dat vind ik toch best wel een leuke discussie eigenlijk. En dan wil ik eigenlijk vooral natuurlijk de mensen aanspreken, hè, laat ik dat even vooropstellen, die in het weekend dus vrij zijn en niet werken. Ja, ik merk dat je daar stil van wordt. Dat snap ik. Dus dat is even een beetje stof om over na te denken. Wat ga jij dit weekend doen? Dat wil ik natuurlijk graag weten. Je mag me nog steeds appen. De lijnen die staan open. Je mag een bericht sturen naar 070-307-8899. Stuur wel echt een appie. Want als je dat nummer belt, kom je niet bij mij terecht, kan ik je vertellen. Dus, app is essentieel. Het is misschien een beetje gek, omdat je denkt, 070-nummer appen. Maar dat kan. Het hoeft niet 06 te zijn.
2: Oh ja.
1: Ja, ja.
2: Nu dat ik het zie. Oh.
1: Ja, ja, want ik heb wel eens wat mensen dan gaan proberen te bellen. Ja, maar dan komen we niet ver.
2: Oh.
1: Dus dat is eigenlijk best wel grappig hoe dat dan in elkaar zit. We gaan zometeen ook naar het nieuws van 9 uur al over 10 minuutjes. En in het laatste uurtje alweer, derde uurtje, komt er een artiest langs. Genaamd Chess. En hij gaat hier zometeen ook een live tune doen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hou wel van een beetje live muziek. En we hebben ook nog OO De Raad. En dan gaan we in gesprek met mijn politiek verslaggever, collega Maxime Kok. En hij gaat ons een beetje op de hoogte brengen over de politiek. Want ja, we hebben natuurlijk nu een nieuw coalitie. Maar het is ook wel zomervakantie. Gebeurt er nu nog wel heel veel op politiek vlak? Of heeft eigenlijk heel de politiek gezegd, joh, het is vakantie Den Haag, zoek het uit.
2: Real, dat zou eigenlijk echt real zijn. Ik zal het wel doen, denk ik. Ja. Oké, even alles op stop. En daarna wanneer het zo'n vakantie voorbij is, kom ik weer terug.
1: Ja, dus dat zou jouw aanpak zijn. Mm-hmm. Ja, dus dat hebben we straks dan in het laatste uurtje wat allemaal voorbij komt. Maar eerst natuurlijk weer heerlijke muziek. Ik heb Rolf Chances voor jou klaarstaan. Hou je daarvan?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nou, dit was niet echt de vibe waarvoor ik ging. Maar in ieder geval wel voor jou een hele goede morgen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de drie kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren, zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een vierde kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
5: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dit is de derde keer dus vandaag.
6: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
4: In het echt nog mooier dan op de foto. En de volgende keer dat er een eclips van deze omvang te zien is, is pas in het jaar 2081. Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt bijna 90%. Bij een portiekwoning op de Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Vielen geen gewonden. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg en of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. De 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Het weer nog, vandaag en morgen zonnig, droog en warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week ook regen en wat meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de ochtendshow met Sanji en vandaag ook met Leandra. Want ik heb vandaag een co-host meegenomen en wat vind ik dat toch gezellig.
2: Dat is echt geweldig.
1: Ja, hè? Nou, voor mij apart kom je vaker, want normaal zit ik hier in de ochtend natuurlijk gewoon helemaal zielig alleen. Nee, dat is niet waar, natuurlijk wel met de luisteraars. Maar ik vind het toch wel gezellig dat er iemand heel de ochtend bij me zit.
2: Yes, it's me.
1: Ja, want tot nu toe. Want dit is natuurlijk het derde uurtje al. Vanaf 7 uur zijn we natuurlijk al aan de slag. Bevalt het?
2: Jawel, een beetje moe, maar het bevalt wel. Het is echt heel leuk om dit te doen eigenlijk. Nou, geweldig.
1: Ja, zo hoor je het. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Dat vind ik zelf ook. Anders had ik er ook niet voor gekozen. Mm. Maar inderdaad, ja, je moet wel er iets voor opofferen. En dat is wel een klein beetje je slaap.
2: Klopt, ja.
1: Ja. Maar in dit laatste uurtje hebben we echt weer te gekke dingen voor jullie klaarstaan. Ik heb zometeen namelijk een artiest en hij gaat ook live optreden. Daar vind ik zelf altijd, word je hartstikke gelukkig en vrolijk van. Dat vind ik het leukste. En we gaan ook nog bellen met ons politiek verslaggever Maxime Kok over OO De Raad. Want wat gebeurt er momenteel allemaal in de Haagse politiek? Is iedereen nou echt met vakantie? Of zijn er toch dingetjes die stilletjes doorlopen? Nou, ben jij benieuwd? Dan moet je sowieso blijven luisteren. Ik heb weer lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen Material Lover, maar eerst Bad Memories.

0: Material Lover, Sienna Spero, hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.
1: Dit is Jong Akka. Den Haag.
0: Nieuwe Haagse muziek deze ochtend, want Chess is een R&B en hip-hop artiest uit Den Haag. En misschien heb je zijn naam al eens voorbij horen komen, want ik heb hem al eerder een keer hier in de ochtendshow gedraaid. Toen was namelijk Trey van Flowcasters bij mij in de studio en die zei, ja, wacht eens even, ik heb echt een hele dope track, mag ik een verzoekje doen? Ik zeg, ja, natuurlijk mag dat. Toen vertelde hij mij van, ja, maar deze man komt ook uit Den Haag. Toen dacht ik, ja, dat is sowieso al hartstikke tof. En nu gaat hij ook nog eens een nieuwe single uitbrengen. En die komt morgen uit. En hij staat hier vandaag bij mij in de studio.
2: Yes, yes, yes.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het?
2: Goedemorgen. Goed met jou?
0: Ja, gaat lekker. Yes. Ja, nou, het wordt vandaag buiten ook lekker warm. Bijna 34 graden. Heb jij nog plannen om vandaag de dag door te komen?
2: Nou, ik woon vlakbij de strand. Dus misschien dat ik daar even langs ga. Chillen bij de strand.
0: Ja, ja, groot gelijk. Heb je lekker afkoelen bij het strand. Want daar is het vaak toch misschien nog net wat koeler.
2: Klopt.
0: Maar je bent hier natuurlijk niet om te praten met mij over het weer en over het strand. Maar je bent hier om te vertellen over jouzelf als artiest zijnde. Want Chess, hoe zou jij jezelf als artiest omschrijven?
2: Nou, ik ben sowieso een meerzijdige. Ik zou zeggen dat ik meer op hip-hop en R&B gerecht ben. Ja, ik ben heel erg versatile. Morgen breng ik een nieuwe tune uit. Die heet Fallen. Het is een love tune. Het gaat over dat je nooit los moet laten. Dat moet altijd doorgaan. Ook al gaat het niet jouw kant of de kant van jouw partner, dat je het nooit op moet geven. En dat wil ik met jullie delen. En de tune komt morgen uit.
0: Oké, dus niet falling als in de zin van falling in love, maar eigenlijk falling van dat je...
2: Letterlijk.
0: Letterlijk.
2: Ja, dat, ja, je gaat zo luisteren.
0: Oké, nou, ik ben hartstikke benieuwd. Is dat ook geïnspireerd op je eigen leven?
2: Een beetje wel.
0: Een beetje wel.
2: Ik heb niet echt een directe situatie meegemaakt, maar meer een combinatie van dingen waarvan ik heb geleerd. En
0: Dat
2: heb ik in één tune gebracht.
0: Ja, dus je hebt dat nu in één tune gebracht. En we gaan het zo meteen natuurlijk ook horen. Maar wat ik me afvraag is, als jij één liefdestip mag geven aan Den Haag, wat zou dat dan zijn?
2: Eén liefdestip? Ik zou zeggen, volg je hart.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, volg je hart.
0: En volg dan je hart met een klein beetje verstand? Of zeg je, nee, zet het verstand maar even op nul en kijk echt wat er in je hart zit.
2: Als je het over liefde hebt, kan je het niet echt over verstand hebben.
0: Ja. Dat is waar, ja. Ja.
2: Het gaat niet echt hand in hand.
0: Nou, nee.
2: Weet je wel, maar...
0: Vaak niet.
2: Vaak niet.
0: Nee, want
2: dus,
0: dan...
2: Als het echt om liefde gaat, zou ik zeggen, volg je hart. En als je dan al in de situatie bent, denk met je brein.
0: Ja, ja, precies. Als je dan eenmaal die roze bril even af kan zetten... Juist. Ga dan nadenken van oké, zit ik wel helemaal oké hiermee. Ik ben sowieso ook hartstikke benieuwd naar het nummer. Hij komt morgen dus online, maar wij gaan het volgens mij vandaag al horen.
2: Yes.
0: Ja, dus voor mensen die het... Heel veel mensen hebben het nog niet natuurlijk gehoord. Zijn er een paar mensen die het al wel hebben laten horen?
2: Nee.
0: Nog helemaal niemand?
2: Ik heb het wel op Insta geteased, op TikTok, social media of zo. Maar niemand heeft echt de hele tune nog gehoord, nee.
0: Oh, dus dat is eigenlijk voor iedereen een verrassing. Ja. Want je hebt ook vandaag een Mattie mee, dus jij hebt het ook nog niet helemaal gehoord.
2: Of? Hij wel. Ja, ik maak ook muziek met hem, hij is mijn producer. Dus,
0: dan heeft hij het sowieso gehoord, inderdaad. Wat waren de reacties op die teasers?
2: Wel goede reacties.
0: Ja?
2: Ik heb wel... Kijk, als ik een tune ga droppen dat ik zelf... Want ik ben een perfectionist, weet je. Ik had wel momenten toen ik al was begonnen met de promo... dat ik dacht van, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar je moet altijd gewoon doorgaan en nooit stoppen. Als je al bent begonnen, moet je gewoon doorgaan.
0: Ja, heel goed.
2: Daar ben je bezig.
0: Je zegt net van, ja, je had op een gegeven moment ook zoiets van... waarom doe ik dit allemaal? Ja, wat is dan toch dat je die knop weer om kan zetten? Want ik kan me ook wel voorstellen dat als artiest zijnde... je bent natuurlijk heel perfectionistisch, wil dat het perfect is.
2: Klopt. Je moet gewoon, voor mij persoonlijk, ik denk aan de reden waarom ik begonnen ben. Ik denk aan mijn mensen, mijn familie, mijn vrienden. Ik denk aan de mensen die in mij geloven en die mij pushen en steunen. En ik wil ze ook niet teleurstellen, dus
0: nee.
2: Moet voor hun en voor mezelf moet ik doorgaan.
0: Ja, want wat is dan uiteindelijk echt de reden dat je bent begonnen?
2: Met muziek?
0: Ja.
2: Ik hou van muziek. Ik doe het sinds ik een kind ben, weet je. En al een jaar drop ik serieus tunes, dus ik wil gewoon zien wat mijn potentie is, want ik weet dat ik het ook ga halen. Dus.
0: Ja, supergoed. En je weet dat ze zeggen, als je doet waarvan je houdt, dan voelt het ook geen één dag als werk.
2: Daarom.
0: Ik ben eigenlijk hartstikke benieuwd naar die tune. Zullen we die tune, die ga je zo meteen hier live performen?
2: Yes.
0: En daarna gaan we nog even met elkaar babbelen. Ik heb je altijd de afspraak. Dan zeg ik, joh, kondig jezelf aan. Dan start ik hem in. Mm-hmm. Dus als jij er ready voor bent, dan ga jij hem doen.
2: Ik ben ready.

0: Lekkere tune, man.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Yes. Ja, je hoort het al. Ook al, hè, als die sterren vallen.
1: Ja.
0: Ja. Over trouwens vallende sterren gesproken. Afgelopen nacht hadden we natuurlijk een regen aan sterren. Heb je die gezien?
1: Die eclipse, ja.
0: Ja, ja, ja. Want na de zonsverduistering had je ook de sterrenregen.
1: Oh nee, die zag ik niet.
0: Nee, die zag ik niet. Want daar moet ik gelijk bij de nummer ook aan denken.
1: Die had ik wel willen zien.
0: Ja, ja, ja. Maar je hebt wel de eclipse gezien.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, ja. Dus was het mooi?
1: Ja.
0: Nice. Ik wilde heel graag kijken, maar eerlijk. Ik was gewoon moe man. Ik heb gewoon niet gekeken.
1: Snap ik. Maar het was ook te warm gisteren, dus...
0: Ja, ja. Dus jij hebt gewoon voor mij gekeken. Maar dit nummer vind ik hartstikke lekker en leuk. Voor iedereen die thuis aan het luisteren is. En zoiets heeft van, wacht eens even. Ik wil weten waar ik de nummer morgen kan vinden. Waar kan dat allemaal?
1: Op alle streaming platforms. Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube, alles. Chaz, Fallen.
0: Yes, en ook gewoon denk ik dat ze jou op je socials kunnen vinden,
1: ja,
0: daaronder.
1: Ja, ja, klopt. Instagram Chazzy met een 4 in plaats van een A. En op TikTok is het Chazzy FM. Dus volg mij. Blijf lekker op de hoogte. Ik heb meer dingen voor jullie die komen. Ja, veel projecten. Ook met mijn producer.
0: Ja.
1: Dit is maar het begin.
0: Ja, heel goed. Nou, dan maken we nu alvast de afspraak. Als er weer nieuwe dingen aankomen, dan laat je mij sowieso weten.
1: En, zeker weten.
0: In ieder geval, ik ben blij dat we hier dit primeurtje hebben gehad. Dank je wel, Chaz. En natuurlijk ook met het uitkomen van het nummer heel veel succes.
1: Dank je wel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanavond wordt er een stille tocht gehouden voor de 34-jarige vrouw die werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single. De verdachte is de vader van haar kinderen, die op dat moment in de woning aanwezig waren. De stille tocht begint om 7 uur in de Betje Wolfstraat en deelnemers worden gevraagd witte kleding te dragen. Dan naar het Zuiderpark, waar een grote controle tientallen bekeuringen heeft opgeleverd. Politie, handhaving en maatschappelijke organisaties kwamen in actie vanwege aanhoudende signalen van overlast. Er werden onder meer auto's en fatbikes gecontroleerd. 4 fatbikes kwamen niet door de keuring. In totaal werden tijdens de actie 57 bekeuringen uitgedeeld. Een veelgebruikt bruggetje tussen het Haagse Bos en de Benoordenhoutse Weg gaat verdwijnen. Volgens de gemeente ontstaan daar gevaarlijke situaties doordat voetgangers vanaf het bruggetje 6 rijstroken moeten oversteken, terwijl er geen officiële oversteekplaats is. Op ongeveer 180 meter afstand bij de Jozef Israëlslaan is die er wel. De werkzaamheden beginnen op 31 augustus en moeten op 11 september klaar zijn. En dan het weer voor vandaag. Bereid je maar voor, want het wordt opnieuw flink heet. Veel zon en een zwakke tot matige oostenwind en vanmiddag kan het ongeveer 34 graden worden. Aan zee ligt de temperatuur iets lager als de wind vanaf zee komt. Doe vandaag vooral rustig aan, smeer je goed in en vergeet ook niet voldoende te drinken.

0: Somber, My Body Isn't Ready. En dit is een van de nieuwste singles van hun. En ja, ik vind het helemaal fantastisch. Wat ik ook fantastisch vind, is dat ik nu na een 3 of 4 weken... weer mag gaan bellen met mijn collega Maxime Kok. Hij is ons politiek verslaggever. En het is natuurlijk vakantie. Maar ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, is er op dit moment wel wat te beleven in de politiek? Of is iedereen eventjes echt weggevlogen en vakantie aan het vieren? Goedemorgen, Maxime.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja, jij bent zelf ook weer helemaal terug van weg geweest.
1: Ja, na een paar weken vrij moeten we weer aan de slag. Al is de politiek nog vrij rustig. Het is nog reces tot en met begin september. Dus dat betekent dat er toch weinig tot niks vanuit het stadhuis komt aan nieuwe plannen. Maar zo af en toe sijpelt er wel iets nog naar buiten toe.
0: Ja, precies. Want ik zag bijvoorbeeld voorbij komen dat Den Haag had natuurlijk de ambitie om culturele hoofdstad van Europa te worden. Maar dat blijkt toch allemaal niet door te gaan. Wat is er allemaal precies gebeurd?
1: Ja, dat plan dat kwam natuurlijk vanuit de culturele sector hier in Den Haag. Die zijn eigenlijk met het idee gekomen van we willen hier aan meedoen. Daar heeft het vorige college enthousiast op gereageerd. Maar die kwamen met een brief met we moeten best wat geld ervoor opzij leggen. Ik wil zeggen ongeveer 20 miljoen.
0: Zo.
1: En dan met ook investeringen in de culturele sector wat oploopt tot 100 miljoen. En dat vindt een nieuwe coalitie, die net voor de zomer is aangetreden, toch wel veel geld. Dus die hebben in dat coalitieakkoord ook al opgeschreven dat zij willen afzien van die culturele hoofdstad voor die aanloop daar naartoe. En nu hebben ze ook een brief gestuurd naar de gemeenteraad om toch te vragen om daar inderdaad in mee te gaan. De gemeenteraad moet daar wel over beslissen of ze inderdaad ook wil stoppen met dat bod voor die culturele hoofdstad. De coalitie heeft een meerderheid. Dus als zij dat allemaal willen, dan ben je snel klaar.
0: Ja, dan ben je snel klaar inderdaad. Ja, en het klinkt natuurlijk als enorm hoge bedragen. Als ik het zo hoor, wat dat dan zou kosten. Maar is het dan ook niet zo dat als bijvoorbeeld Den Haag wel de culturele hoofdstad zou zijn geworden, dat het dan uiteindelijk ook weer misschien juist geld opbrengt voor bijvoorbeeld toerisme?
1: Ja, dat is wel de verwachting natuurlijk. En dat was ook eigenlijk het plan hierachter. Het wordt dan de culturele hoofdstad van Europa in 2033. En dat brengt natuurlijk wel weer wat naamsbekendheid mee. Dat brengt weer toerisme mee. Activiteiten die hier in Den Haag worden georganiseerd. Dat is waarom bijvoorbeeld ook zo'n culturele sector dat heel graag wilde. Omdat het Den Haag gewoon op de kaart zet als een culturele stad.
0: Ja.
1: Maar de huidige coalitie ziet dat toch anders. Die willen wel investeren in cultuur. Zijn hun plannen. Maar niet op deze manier.
0: Nee, precies. Nee, dus dat is dus nu officieel van de baan. Maar ja, en een beetje over banen gesproken. Want er zijn weer wat mensen hebben weer op de snelweg de weg gestaan.
1: Ja, de banen van de Utrechtse baan.
0: Ja, precies.
1: Om het zo maar te zeggen. Na een hele lange tijd was Extinction Rebellion weer terug. Die werd een hele grote groep. Pak een beetje 50 man. Stond afgelopen zaterdag op de snelweg. Die hebben we al een tijdje niet meer gezien. Maar ze konden ook best makkelijk de snelweg oplopen. Dat heeft ook te maken met een nieuw college. Het nieuwe college heeft toch wel harde uitspraken gedaan over met name ook illegale wegblokkades. Dat deden ze al toen ze nog hiervoor in de oppositie zaten, de partijen. Dan denk vooral aan Hart van Den Haag, de VVD, maar ook in mindere mate ook het CDA. Toen was er natuurlijk ook wel een beetje verbazing dat Extinction Rebellion nu deze eerste keer onder het nieuwe college zo makkelijk toch de snelweg opging. Want als je kijkt naar het coalitieakkoord, dan wordt geschreven, we willen die illegale wegblokkades echt voorkomen. Politie moet harder ingrijpen, moet in eerste instantie voorkomen dat het gebeurt. Je moet de effecten daarvan minimaliseren. En je moet ook zorgen dat die mensen heel snel weer de weg afkomen.
0: Ja.
1: Nu hebben ze toch wel een paar uur daar gezeten.
0: Ja, dus dat is toch wat van tevoren dan niet verwacht was. En wat ik ook heb gehoord, is dat er ook werd gezegd van ja, als ze daar gaan staan, dan komen we met de waterkanon op hardstand daar naartoe. Maar we zitten natuurlijk ook met een watertekort.
1: Ja, plus dat er natuurlijk ook best wel grootspraak altijd al is geweest. Want die zo'n waterkanon, maar eigenlijk überhaupt heel veel politie inzet. Dat volgt gewoon een beetje standaard protocollen. Daar kan de burgemeester ook niet heel veel meer aan doen. Je hebt een bepaalde escalatieladder die je moet aflopen. En je moet bijvoorbeeld ook een paar keer eerst waarschuwen van ga alsjeblieft zelf de snelweg af en anders gaan we u weghalen. Ja. Dat betekent dus niet dat je meteen al mensen in de bussen kan gaan laden. En zelfs met een waterwerper. Voor een waterwerper moet je of wel heel stevig tegenwerken. Of toch een bepaalde mate van agressie tonen. En dat hebben we tot nu toe nog niet gezien. Behalve dan dat één politieagent afgelopen zaterdag in zijn arm is gebeten door een demonstrant.
0: Ja, precies. Ja, dat las ik. Die werd opgepakt en die dacht, ik neem nog even een hapje van jou. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Buiten deze twee dingen, zijn er verder nog dingen waarvan je denkt van, dat is wel interessant om tijdens de zomerperiode nog in de gaten te houden?
1: Ja, wat natuurlijk ook nog speelt is die Javastraat. Hebben wij het op onze radioprogramma's al wel over gehad. Dat is een opvang voor kinderen. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de Javastraat. Een aantal buurtbewoners wil dat niet. Of wil minder in ieder geval. En daar wil de wethouder ook wel in meegaan. Dus die heeft een beetje een soort van ruzie gemaakt met het COA. En dat is nog steeds niet afgelopen. Dus we gaan nog zien, ook na de vakantie, hoe dat verder loopt. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld wij ook andere mensen gesproken die juist wel weer voor die opvang zijn. En die daarbij graag willen helpen. Dat is dat comité Nieuwe Buren. Dus dat is eigenlijk het andere politieke punt wat nog wel deze zomer doorspeelt. Maar ja, voor de rest is het echt heel rustig. Ik denk iedereen is toch nog op vakantie. We zitten natuurlijk politiek gezien ook wel even in een periode dat het mag. We hebben het afgelopen jaar gemeenteraadsverkiezingen gehad. We hebben een formatie gehad die lang liep en twee keer opnieuw moest starten. En die formatie die is net voor de zomer klaar. We hebben een nieuw college, nieuw coalitieakkoord. Ja. Dus ik denk dat iedereen in de Haagse politiek ook wel denkt, laten we ook even gebruik maken van deze vakantie om eventjes op rust te komen en om even op adem te komen. Zodat ze er in september weer vol tegenaan kunnen.
0: Ja, zeker, inderdaad. Ik verwacht ook dat het zo gaat lopen en dat het vanaf september het dak er weer afgaat. Nou, in ieder geval, dankjewel Maxime Kok, onze politieke verslaggever. We zijn weer helemaal op de hoogte.
1: Graag gedaan.
0: Heartbeat, Davina Michelle.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Azijnen doen we helemaal niet, toch,
1: nee,
0: Chick?
1: Nee, ik niet hoor. Gooi er een kwartje in en dan heb je heel lang geen stilte.
0: En dan gaat het inderdaad. Ja, want jij doet vandaag natuurlijk weer lekker Haags bakkie.
1: Ja, gezellig. Ik ben er weer. Heerlijk tot 12 uur. Lekker vanuit de piep. En dan zie ik iedereen zo. Nou, vandaag zie ik weinig mensen in trui, behalve mezelf.
0: Ik wou net zeggen, behalve jij. Iedereen dacht van, ja, wacht eens even. Het wordt vandaag 33, 34 graden.
1: Het wordt echt heet. Ja. Maar het is echt een verschil als je hier 's morgens naartoe komt. Op de scooter moet ik wel zeggen. Of dat je dan, en dat je dan om 12 uur hier de biep uitloopt. Nou, dat is gewoon minimaal 10 graden verschil.
0: Ja, ja, dat is dat je denkt, dat gevoel alsof je dan een vliegtuig uitstapt in een warm land.
1: Ja, ja, denkt, ja, dat je dan tegen zo'n warm gordijn aan.
0: Ja, ja,
1: dat klopt helemaal.
0: Ja, dan moet je weer helemaal even. Ja, dat.
1: Acclimatiseren.
0: Dankjewel. Ja, ik liep vast. Maar jij bent gelukkig als reddende engel. Ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd naar wat ga je vandaag allemaal in Haags bakkie doen.
1: Ja, deze hele week heb ik aandacht voor aankomende zaterdag. Want dan is het natuurlijk de India-herdenking.
0: Precies.
1: 15 augustus. En vandaag komt Jong 1508 langs. En dat zijn allemaal jongeren uit Den Haag. Nou, uit heel Nederland. Maar ik heb alleen de Haagse jongeren natuurlijk uitgenodigd. Die heel actief daarmee bezig zijn. En ik vind dat bijzonder. Want ja, als ik denk aan die herdenking op het, nou ja, op het veld in het Westbroekpark, dan denk ik toch aan, nou, de wat oudere generatie. Maar nee, zij zijn hartstikke jong allemaal. En nou, ze organiseren onder andere ook generatietafels, waarbij dus verschillende generaties, dus die ouderen waar ik het over had, maar ook met echt jonge kinderen, zeg maar, in gesprek gaan. Ja, dan krijg je hele mooie dialogen natuurlijk. Dus nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Natuurlijk de F na 11, de N heb ik vandaag. Next met Too Close. Ken je het nummer nog?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Of Nate Dogg met Regulate.
0: Too Close.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, de ene is meer hip-hop, de andere is meer R&B, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, we blijven een beetje in de muziek het tweede uur. Want het komt er bijna aan. En de programmering is

0: helemaal rond. Jazz in de Gracht, hier, ja, om de hoek.
1: Ja, geweldig. Heerlijk. Ga je daar wel zelfs naartoe? Naar Jazz,
0: ja, want dat is hartstikke gezellig. Lekker op een terrasje, op een bootje. En dan, allemaal heerlijke muziek. Ja,
1: ja, leuk. Nou, ik ben hartstikke benieuwd naar wie er allemaal komt. Maar dat hoor je dus zometeen.
0: Zometeen. Straks tussen 10 en 12.
1: Nou, genoeg reden om dus lekker te blijven luisteren. En dan, voordat ik zo meteen het nummer aanzet, wil ik nog één ding weten. Ben je gisteren gaan kijken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja? Waar ben je naartoe gegaan uiteindelijk?
0: Eerlijk, ik was heel druk aan het werk. En toen zei ik, hey, shit man, die eclipse is nu. Mijn man zegt, wat? Hè? Huh? Nou en, kom, we gaan verder. We zijn net even, we zijn bijna klaar. Ik zeg nee, dus ik heb hem echt naar buiten gesleurd. Dat kon hem echt niks schelen. En hij was ook zo van, nou, is dit het nou? Boeiend.
1: Ja, ja.
0: Hij vond het echt, ja, hij vond het echt niet boeiend. Ik zeg, ja, de volgende maken we niet mee, hè. Dat is over, weet ik het, heel veel jaar. In 81.
1: Ja, of volgend jaar in Spanje. Dat heb ik van de sterrendeskundige Ernst Molenaar gehoord.
0: Ja, maar ik krijg hem niet eens in Den Haag naar buiten. Laat staan dat ik hem naar Spanje krijg. Dus ja, nee. Nee, dat gaat er niet worden. Maar ik ben blij dat ik hem heb gezien. Ik vond het toch wel bijzonder. Ja, ja, toch wel apart om te zien dat hij zo langzaam zo verschuift. Ja, en zo, maar het was fel, hè? Niet normaal.
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik had gisteravond gekookt. En op een gegeven moment zat ik thuis op de bank.
0: Jij was ook te laat.
1: Ja, joh. En toen dacht ik, oh, het is nu. En het was eigenlijk meer omdat de familie-app die ging af en af. En ik denk, oh, wat is er nou? Dacht ik, oh, toen had ik het ook tijdens heb vergeten.
0: Ja, ja, ik was ook, ik had wel een momentje, zeg maar.
1: Ja, toen liep ik even de tuin in. Maar bij ons was het gewoon niet te zien door de huizen ook. Dacht ik, nou joh,
0: zo
1: boeiend.
0: En ik reed nog langs de Vaarheidstraat, want daar verkochten ze die brillen. Echt rijden. De hoek om de Thomsonlaan op. Echt niet normaal. Echt een lange rij. En dat was om 4 of 5 uur of zo, volgens mij.
1: Oh my
0: dus
1: god.
0: Ze stonden toen nog steeds in de rij. Vanaf 12 uur verkochten ze ze.
1: Ja, ik denk iedereen een beetje FOMO had of zo.
0: Ja, heel erg.
1: Ja.
0: Maar eerlijk, ik heb wel gekeken op verschillende manieren. En met zo'n bril kon je het wel echt het beste zien. Dat is wel echt waar.
1: Ja, dat geloof ik.
0: En ook een soort van veilig. Want ik had mijn man dan een cd in zijn handen gedouwd. En ja, waar moet je doorheen kijken dan? Nee, niet door het gat. Je moet door die cd zelf kijken.
1: Oh, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus misschien heeft hij het ook niet goed kunnen zien. Omdat ik het verkeerd heb uitgelegd aan hem. Maar
1: nou, ik hoop gewoon dat niemand oogschade heeft overgehouden aan gisteren.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: En de sterren, want daar ging jij voor.
1: Ja, daar ging ik ook van. Ik wou natuurlijk wel een wensje doen. En heel eerlijk, ik heb alles gemist. Ik heb alles gemist.
0: Je hebt slapend wensen gedaan.
1: Ja, precies, in mijn slaap.
0: Ah.
1: Ja, daar keek ik eigenlijk zelf het meest naar uit.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja. Maar ja, hopelijk komt... Vallende ster kan ik altijd nog zien.
0: Nee, maar als je in het buitenland bent of ergens in Nederland niet in de stad... Hey, weet je hoeveel sterren je ziet? En ook vallende sterren.
1: Ja, dus dat is echt... Ja, dat kan altijd. Ik heb al een paar keer een vallende ster ook gezien in mijn leven.
0: Best wel, heel vaak dus, zelfs. In de bergen, in het buitenland. En dan zie je ze best vaak.
1: Dus dat komt ook helemaal goed.
0: Joh, ik heb niks meer te wensen. Ik heb alles wat Maartje begeert.
1: Wauw, dat vind ik ook heel mooi. Ja, ja, vind je dat al raar? Ik weet niet, ik heb toch wel af en toe wel wat te wensen.
0: Nee joh, ambities moet je dat noemen.
1: Dat.
0: Kan je zelf waarmaken. Ja joh, je hoeft niet te wensen. Je zorgt er zelf voor.
1: Zo is dat.
0: Ja toch?

0: whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groenstaalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de drie kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een vierde kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
11: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
12: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
10: In het echt nog mooier dan op de foto. En de volgende keer dat er een eclips van deze omvangst te zien is, is pas in het jaar 2081. Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt bijna 90%. Bij een portiekwoning op de Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Vielen geen gewonden. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg en of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. De 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Het weer nog, vandaag en morgen zonnig, droog en warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week ook regen en wat meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groenstaalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
14: Goedemorgen, straks Haagse muziek van Inbus, maar eerst Chef's Special.
15: Yes, love of my life.
16: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else. I'm ready for this.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Ja, Imbos, deze nacht is van mij. Voorbij zong die als laatste. Natuurlijk muziek uit je eigen stad, want ja, je luistert naar...
2: Haagsbakkie.
1: En in Haagsbakkie draai ik lekker veel Haagse muziek. En heb ik Haagse gasten over de vloer, op de koffie, thee... en in dit geval een glaasje water. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Oh, we zijn helemaal matchy en we hebben het niet afgesproken. Helemaal.
3: Bijna denken.
1: Ja, we zijn allebei helemaal... in het paars. Ik meer lila-achtig, jij meer roze-lila-paars.
3: Fuchsia-roze. Ja.
1: Oh, fuchsia-roze,
3: niet,
1: ja.
3: Het is meer gewoon normaal roze.
1: Nee, het is paars-roze.
3: Het is paars-roze.
1: Ja. Okay. Het is wel paars, zou ik zeggen, maar wel richting roze.
3: We kunnen in ieder geval zo goed naast elkaar.
1: Ja, we gaan echt een foto maken zo. Ja, ik zei het net al tegen Sandy in de ochtendshow. Elke dag aandacht voor 15 augustus. Ja. Je hebt ook zo mooi die ketting om,
3: ja,
1: die melatti.
3: Maar zit nou goed, inderdaad.
1: Prachtig, ja. Mooi zie je daaruit. En om je armen, zijn dat nou ook melatties of lijken ze op melatties?
3: Dus ik denk dat, en een ring ook nog.
1: Oh, wauw.
3: Ik denk, als je het doet, moet je het goed doen, hè? Moeten we uit.
1: Zeker.
3: Dus er zit ook een armband, inderdaad. Volgens mij moet het er gewoon op lijken. Het is denk ik niet van origine melatti en de ring hetzelfde eigenlijk.
1: Ja.
3: Dat kan er voor door, weet je. Maar ik heb ook nog een tatoeage, dus...
1: Nou ja, voor de mensen die nu zomaar inbreken en denken... Melatti, wat is
3: waar
1: de melatti? Wat is de melatti? Ja, het is een bloem natuurlijk.
3: Ja, zie als mijn. En die staat eigenlijk symbool sinds een aantal jaar voor de herdenking... van 15 augustus 1945 in Den Haag. Waar we natuurlijk de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië herdenken. Het einde van de oorlog, Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Dus daar staat het symbool voor. Ja.
1: Ja, nou, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Je vroeg net, moet ik de koptelefoon opdoen? Ja, doe hem toch maar op.
3: Ja?
1: Ja, je hebt wel een zonnebril op, niet vergeten dat hij er niet afvalt. Want zometeen hebben we ook, zoals elke dag in Haagsbakkie, hebben we de Effen na 11. En dan ga ik jou en iedereen die luistert toch ook even laten horen welke keuze je vandaag hebt.
2: Effen na 11.
1: Ja, de Effen na 11. En dan kan je altijd uit twee nummers kiezen. Ik heb gekozen deze zomer voor een ABC'tje. Dus elke dag een andere letter, artiesten. Vandaag ben ik aangekomen bij de N. Van wat voor muziek hou jij?
3: Ja, toch een beetje girly pop-achtig. Dus
1: oh, girly pop.
3: Dien, weet je, Olivia Dico, dat soort muziek vind ik.
1: Ja, maar Olivia Dien is wel echt...
3: Nou, die iedereen haar geweldig, heb ik het
1: Maar dat is ook zo. En zij zou ook makkelijk in mijn ABC'tje kunnen.
3: Ja.
1: Morgen is het de O, dus wie weet.
3: Nee, ik zou het doen.
1: maar ik heb wel een speciaal genre gekozen.
3: Oh.
1: Ik heb een beetje soul R&B heb ik gekozen. De Urban ABC. En ja, ik weet niet hoe oud je bent. Ja, je bent natuurlijk van jong 1508. Ja, nee, dan is dit wel voor jouw tijd. Maar misschien ken je het wel. Het is Next, heb ik voor gekozen. De band Next, Too Close. Misschien ken je het wel. Ik ga het draaien voor je. I wonder if

0: Ja, dat is Too Close van Next. En dan ga ik een ander nummer draaien. Moet ik hem even opzoeken. Die ken je misschien wel. Maar ja, dat is ook wel voor jouw tijd. Het is toch een beetje meer hip-hop, vind ik. Maar dat valt natuurlijk ook onder de urban. Even kijken. Ja, komt-ie. Beetje meer gangster rap achter. We regulate any stealing of his property. Het is Warren G en Nate Dogg. Can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.
1: Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the...
0: Ja, eigenlijk wel twee beetje zomerse nummers, ja, toch? Eentje is meer om te dansen, ja. Andere is meer... dan denk ik aan zo'n auto, zo'n Amerikaanse auto die dan zo op en neer bumpt, weet je wel?
2: Zo,
0: ja, toch?
2: Met die auto,
0: ja. Ja, dat zie ik daar wel bij voor me.
2: Ja,
0: toch? Dus Regulate van Nate Dogg, natuurlijk de N heb ik voor gekozen. En Next, Too Close. Ga je voor de eerste of de tweede?
2: Ik ga toch voor de tweede.
0: Ja, echt?
2: Ja,
0: oh, ik denk...
2: De tweede.
0: Ja?
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, jij ziet jezelf ook wel in zo'n auto op Scheveningen.
2: Ja, je voelt het gewoon heel goed met die auto. Dus we pakken die tweede.
0: Ja, ik denk, jij bent van de girly pop. Dan ga je voor die eerste.
2: Ja, maar we gewoon even tegenovergestelde wat mensen van mij verwachten. Dus we doen gewoon lekker die tweede.
0: Ja, nou, ja. Jij mag ook thuis bepalen welk nummer ik strakjes ga draaien. Even na 11 draai ik het nummer. Natuurlijk twee artiesten met de N die de meeste stemmen heeft gekregen. Hoe kan je stemmen? Ga naar onze Instagram en op ons verhaal kan je laten weten welk nummer ik strakjes in de Even na 11 moet draaien. Nu ook urban muziek van zo'n talentvolle gast. Weet je over wie ik het heb? Hij was laatst hier en heeft heel veel shows uitverkocht.
2: Bruno Mars.
0: Ja!
2: Gewoon één keer goed.
0: Nou, hij is zo goed. Ik ben natuurlijk ook geweest. En iedere keer als ik deze dagen hier op de radio op Den Haag FM een nummer van hem mag draaien, denk ik weer terug aan dat concert en beleef ik het weer eventjes mee. Dus ik ga lekker een dansje doen en jullie mogen dat ook doen thuis, op het strand, op het werk. Locked Out of Heaven, Bruno Mars hier op Den Haag FM.

0: Ja, Magnetic van Bouwsa hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Yes, tot 12 uur ben ik bij je. En ja, allemaal mensen uit de stad komen dan gezellig op de koffie of op de thee. En in dit geval, ja, met dit weer een watertje is ook helemaal prima. Je hoorde er net al Anna van Jong 1508. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zij daar al vanaf het begin bij zit. En toen was het nog niet eens Jong 1508.
2: Klopt inderdaad.
0: Vertel, hoe is dat zo ontstaan en hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
2: Ja, dat is wel een leuk verhaal inderdaad. Want het is natuurlijk nu wel echt een jongerennetwerk van de herdenking. En het is wel leuk hoe dat ontstaan is eigenlijk toenertijd. Want de herdenking wilde gewoon heel graag verjongen. Dus die had toen via Instagram eigenlijk een oproepje gedaan. Van goh, we zoeken derde en vierde generatie mensen die eigenlijk ons willen vertellen hoe ze in de toekomst willen herdenken. En wij willen daar om in de tafel eigenlijk gaan. Dus dat heette toen Indische Dialogen. Waarbij we twee edities eigenlijk met andere mensen in een gesprek van de derde generatie en dan twee bestuursleden.
0: Helene. Want jij bent derde generatie?
2: Ja, derde generatie.
0: Ja, okay.
2: Ja, Helene en John dan mee in gesprek gingen van hoe willen wij herdenken, wie herdenken we. Nou ja, dat soort onderwerpen kwamen toen ter sprake. En toen was het ook eerste jaar 2022, dus 4 jaar geleden alweer, dat ik ook vrijwilliger werd bij de herdenking. En ja, na die herdenking is het eigenlijk het balletje gaan rollen ook voor Jong 1508. Want toen dachten we zo, oh, we hebben nu gemotiveerde jongeren die iets willen met de herdenking. En die ook willen dat het verhaal verder verteld wordt. Daar moeten we wat mee. Dus toen volgens mij oktober dat jaar is het balletje gaan rollen naar nog meer mensen te benaderen eigenlijk van de derde generatie. Die als vrijwilliger betrokken waren bij de herdenking. En zo is toen volgens mij Jong 1508 ontstaan.
0: Wauw, je staat gewoon aan de wieg. Ja, en hoe was dat voor jou toen? Want ja, nu loopt het helemaal gesmeerd. De generatietafels heet het inmiddels. Ja. Maar hoe was dat voor jou toen helemaal in het begin? Dat je aan tafel zat met anderen en in gesprek ging?
2: Ja, dat was niet echt de generatietafel. Dat is meer een evenement natuurlijk geworden van Jong 1508. Maar Indische Dialogen was meer echt hoe het heette, zeg maar. Dus toen zaten we gewoon op stoelen en met elkaar in gesprek. En toen vroegen ze eigenlijk vanuit de herdenken van joh, wij willen ook inderdaad iets met jongeren gaan doen. En we willen ook jullie de kans geven om dus eigen evenementen en dingen te organiseren.
0: Dus de generatietafels hebben jullie verzonnen?
2: Ja, dus dat is uit de hand van Valerie en Emily gekomen.
0: Wat mooi.
2: Die zijn hier toenertijd. Dus die hebben dat eigenlijk opgezet. Want we mochten toen, volgens mij was het februari 2023, mochten we eigenlijk met ideeën komen voor de herdenking van dat jaar. Wat natuurlijk best wel bijzonder is. Dat ze zeggen van joh, ga maar pitchen wat je voor je ideeën hebt en wat jullie willen gaan doen als Jong 1508. En daar zijn toen verschillende dingen uitgekomen. Zo ook de explainers, die we ook nog ieder jaar maken, waar ik ook bij betrokken ben. De generatietafels, volgens mij ook Indisch Vragenvuur toen. En een aantal ideeën die we misschien ooit nog gaan uitwerken. Maar ja, generatietafels is wel echt toen ontstaan. Ja.
0: Hey, maar wauw, jullie hebben dan eigenlijk best wel een korte tijd, 4 jaar zeg maar. Hebben jullie onwijs veel bereikt al en heel veel mooie dingen mogen doen. Waar ben je het meest trots op als je dan zo terugblikt?
2: Ja, toch ook wel op die generatietafels. Wel voor de hand liggend, maar dat is wel gewoon iets wat ieder jaar gewoon blijft trekken eigenlijk. En wat ook merkt dat er nog steeds heel veel vraag naar is eigenlijk. Dat mensen het heel fijn vinden dat ze op zo'n dag met elkaar, wat toch wel soms een beladen dag kan zijn, omdat mensen aan veel aan familieleden denken die er misschien niet meer zijn. En dat ze dan in gesprek kunnen met mensen die precies snappen hoe ze zich daarbij voelen. Dus dat is wel heel fijn, denk ik. Ook om herkenning op zo'n dag te vinden.
0: Ja, want kan je misschien voor de mensen die niet kennen wat zo'n generatietafel dan inhoudt, wat gaan jullie precies doen en hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, nou, hoe het eigenlijk is ontstaan is dat Valerie, Emily en Reinier toen de tijd alle generaties bij elkaar om de tafel eigenlijk wilden om vooral de herkenning en erkenning bij elkaar te zoeken. Dus het is de eerste generatie, tweede generatie, derde generatie en soms zelfs de vierde generatie al, die dan met elkaar om de tafel gaat. En voor de eerste generatie eigenlijk het moment om soms voor het eerst hun verhaal te vertellen, omdat ze vaak toch wat lastiger is om bij familieleden dat te vertellen. Dus dan doen ze aan de tafel wat makkelijker. Tweede generatie voelt veel herkenning vaak bij elkaar, omdat ze toch hetzelfde met hun ouders soms hebben meegemaakt. En voor de derde generatie is de mogelijkheid om te luisteren eigenlijk naar alle verhalen. En daar dan weer wat mee te doen eigenlijk. Ja, dus dat vooral. Ja.
0: Mooi. Ja. Wat is het mooiste of wat heeft je het meeste geraakt als je zelf een keer aan zo'n tafel hebt gezeten?
2: Nou, wat ik heel mooi vond toenertijd was het eerste jaar. Toen namen we deel de vierde generatie, dat was Mees toenertijd. Dus dat was, volgens mij was hij toen 10 jaar. En de oudste deelnemer. Chauffeur is zijn achternaam, ben even de voornaam kwijt. Was een oudere man die dus als klein jongetje eigenlijk in het kamp heeft gezeten. En dus de hele oorlog als klein jongetje heeft meegemaakt.
0: Ja, in het Jappenkamp dan.
2: In het Jappenkamp, ja. Dus dan is het wel heel bijzonder dat daar zo'n klein jongetje eigenlijk tegenover hem zit. Die de leeftijd was toen hij in dat kamp zat. Dus dat vond ik toch wel een soort van, ja, mooi. Hoe zeg je dan, hoe dat samenkomt?
0: Ja, ontroerend bijna.
2: Ontroerend, inderdaad. Ja. Dat woord zocht ik. Het is toch wel heel ontroerend. Want dan zie je bijna hem weer als klein jongetje zitten of zo. Ja.
0: Wauw. Ja. Ja, kan best wel emotioneel zijn, denk ik.
2: Zeker. Voor veel mensen is het ook een emotionele dag. En zeker ook om je verhaal daar te vertellen. Dus er is ook altijd begeleiding vanuit Pelita. Dat als mensen even willen praten of weg willen. Dat
0: Pelita gewoon is ouderenzorg voor Indische, Molukse. Mensen uit Nederlands-Indië eigenlijk.
2: Klopt. Ja. Ja, om daar de zorg voor te bieden. Dat als ze even willen praten, dat ze opgevangen worden eigenlijk.
0: Nou, mooie samenwerking dan,
2: zeker,
0: denk ik.
2: Zeker. Ja. Ja, dus dat werkt heel goed samen. Ja.
0: Hey, en over die generaties, want jij zegt eerste, tweede, derde, soms vierde generatie. Ja. Voor mensen die niet precies weten wat je daaronder verstaat, kan je dat uitleggen? Wat valt onder dan de eerste generatie?
2: Iedereen ziet het wel even anders. Dat is wel goed om er misschien van tevoren even bij te zeggen. Maar hoe wij het eigenlijk zien, is de eerste generatie zijn de mensen die voor 1945, voor het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. En alles ernaast dan tweede generatie. Dus die eigenlijk in Nederland zijn geboren of na de Tweede Wereldoorlog. En derde generatie zijn de kinderen daar weer van. Dus dat verschilt ook heel erg per leeftijd of je dan tweede of derde generatie of vierde soms bent. Maar ik ben zelf dus derde omdat mijn opa en oma zijn uit Nederlands-Indië gekomen. Dus mijn moeder is dan tweede.
0: Ja, bij Molukkers is dat ook vaak zo. Wat is dan eerste? De eerste generatie, dat zijn vaak de mensen die dan hier als eerste zijn gekomen. Ja. Ik kreeg laatst trouwens een grappige vraag. Dat was niet bij een Indisch of een Molukse event, maar dat was bij een event hier in de Biep. En toen zeiden ze, hoeveelste generatie Hagenaar of Hagenees ben jij?
2: Toen dacht je,
0: Ik moest echt omschakelen. Toen dacht ik,
2: hebben we dat ook nog? Ja.
0: Ja, maar wat zou jij antwoorden als die vraag aan jou werd gesteld?
2: Ja, nou, ik kom zelf dus oorspronkelijk niet uit Den Haag. Dus in die zin dan niet dan eerste generatie, denk ik. Ja.
0: Ah. Ja. Ja. Nou, ik kreeg daar de uitleg. Dat is dan de eerste generatie binnen jouw familie die dan in Den Haag is geboren.
2: Oh, wat grappig. Oh, dan is het nog niet eens.
0: Dus ik ben eerste generatie Haags.
2: Nou, dat is
0: binnen mijn familie dan.
2: Ja, dus die kan je dan weer doorgeven aan de volgende generatie.
0: Dus dat vind ik echt grappig.
2: Ja, leuk is dat. Ja.
0: Toen dacht ik, ja. En je hebt natuurlijk heel veel Hagenezen of Hagenaars die nu luisteren. Die dan zeggen, ik woon hier al mijn hele leven. En mijn hele familie woont hier al zijn hele leven.
2: Ja, precies. 60 generatie of zo.
0: Ja, mijn moeder was wel 5 toen ze hier kwam in Den Haag. Maar ja,
2: telt dan alsof
0: niet hier geboren. Nee, dus ik ben toch echt eerste generatie. Nou, we gaan zo meteen nog verder kletsen over van alles. Want ik ben benieuwd wat je dit jaar hebt gedaan. Je hebt net ook al een paar dingen gezegd. De explainers, wat is dat dan? En wat doe je daar dan? Ja. Volgens mij ben je ook betrokken bij een podcast. En we gaan het er zo meteen uitgebreid nog over hebben. Ja, precies. Eerst even muziek van Chappelle Roan.

0: Ja, gezellig. Chappelle Roan. Alleen, ja, ik voel hem wel, dat nummer. Heerlijk. Ja, dit nummer voel ik ook lekker. Een beetje vaart erin. Want ja, we zijn gezellig aan het kletsen over toch wel een serieus onderwerp. Namelijk de Indië-herdenking. En ik vind het super tof dat we dat de hele week al doen met allemaal jongeren uit de stad. Jong 1508. Ja, ik vind het fantastisch. Jullie zijn echt bezig met het herdenken en het doorgeven en jullie roots. Hoe is dat bij jou ontstaan? Want ja, heb je dat altijd al gehad? En heb je dat van huis uit heel erg meegekregen? Of ben je zelf op zoek gegaan?
1: Ja, leuke vraag. Nee, mijn moeder was er wel altijd heel erg mee bezig. In die zin dat ze ook al veel naar de herdenking is geweest inderdaad in Den Haag. Vooral met mijn opa en oma. En ik ben zelf volgens mij toen ik jaar 14 was voor de eerste keer mee geweest. Samen met mijn zus Emily. En ja, Emily is ook degene geweest die eigenlijk als eerste is begonnen met speuren in de familiegeschiedenis. En echt met die Indische kant bezig is gegaan. Ten tijde van corona eigenlijk heeft ze dat helemaal uitgezocht. En zo ben ik er ook een beetje ingerold eigenlijk. Want toen zij ermee bezig was, ging ze er natuurlijk ook over vertellen. En toen raakte ik ook wel in geïnteresseerd. Vooral de kant van mijn opa eigenlijk. Omdat zij was dan heel erg bezig met de kant van mijn oma. Want beide zijn dan Indisch. Dus hadden we alle twee zo gezegd een kant gekozen om dan uit te zoeken. Dus ja, en zo ook eigenlijk bij Jong 1508 gekomen. En gewoon dat heel belangrijk vinden om ook te herdenken wat er toen gebeurd is eigenlijk. Want het is best wel veel natuurlijk bij alle families. Dus ja, zo eigenlijk.
0: Nou,
1: ja.
0: Je hebt net natuurlijk al heel kort gezegd naar aanleiding van wat de Melati is, wat je herdenkt. Maar veel mensen die nu luisteren, ik denk dat ze het ook niet weten. Want het is eigenlijk gewoon het einde van de Tweede Wereldoorlog. En ja, wij herdenken dat massaal in Den Haag, in heel Nederland, op 4 en 5 mei. Ja. Maar ja, eigenlijk is het pas 15 augustus natuurlijk.
1: Ja, het officiële einde is 15 augustus, maar heel veel mensen weten dat niet. Het komt ook omdat het natuurlijk niet wordt meegegeven op de scholen eigenlijk. Daar staat het officiële einde nog steeds op 4 en 5 mei inderdaad, dat op die manier herdacht wordt. Terwijl we het eigenlijk zouden moeten doen op 15 augustus.
0: Ja, en dat is dan wereldwijd. Maar ja, Nederlands-Indië, dat viel onder Nederland.
1: Nederland.
0: Dus Nederland is het ook gewoon 15 augustus.
1: Ja, precies. Ja, en al die en heel veel mensen natuurlijk uit Nederlands-Indië zijn ook rond de jaren 50 natuurlijk weer naar Nederland gekomen. Dus in die zin is het gek dat er zoveel, meer dan 2 miljoen nazaten inmiddels in Nederland. En dat het dan niet meer herdacht wordt eigenlijk. En meer, zeg je dat, als de officiële herdenkingsdag wordt gezien.
0: Nou, het wordt live uitgezonden, ook op Den Haag TV kan je het live zien. Dus als je niet op het veld erbij kan zijn, dan kan je het gewoon live volgen. Ook bij ons op Den Haag TV, Den Haag FM TV. Dat is ook mooi. Er is wel telkens, ieder jaar heb ik het idee, wel iets meer aandacht voor.
1: Ja, dat idee heb ik ook inderdaad. En je ziet ook gewoon dat natuurlijk de herdenking zelf er ook wel veel aan doet om steeds meer jongeren te betrekken. En het is natuurlijk 4 jaar geleden ook voor het eerst naar de avond gegaan, waardoor het ook voor veel meer mensen mogelijk is om naar het veld te gaan eigenlijk. Je merkt wel dat het voor de oudere generatie iets lastiger is op die manier.
0: Ja, is vermoeiender natuurlijk.
1: Ja, is vermoeiender en duurt wat langer door tot in de avond. Maar je merkt dat het wel, denk ik, de goede keuze is geweest. Want je ziet daardoor dat gewoon ieder jaar steeds meer bezoekers komen. Vorig jaar ook weer, dat het gewoon een record aantal aan bezoekers is. En ik denk dat dat heel positief is eigenlijk in een tijd waarin we, het heel belangrijk is dat we blijven herdenken. Dat het niet verloren gaat.
0: Ja. En dit jaar valt het natuurlijk in het weekend. Dus ik denk dat het heel erg druk gaat worden.
1: Weer, dus ik denk ook dat het wel heel druk kan gaan worden.
0: Maar op andere dagen inderdaad. Het is heel mooi. Ik vind het mooi dat het juist in de avond wordt gedaan. Omdat als het op een maandag, dinsdag, een doordeweekse dag valt en mensen moeten gewoon werken.
1: Nee, gewoon niet.
0: Ja, nee. Dan kunnen inderdaad bijna alleen maar die ouderen komen. Of je moet vrijnemen. Maar het is ook nog geen officiële vrijdag. Maar dat is 5 mei natuurlijk ook alleen maar eens in de 5 jaar.
1: Klopt. Dus ja, en het is natuurlijk een soort 4 en 5 mei in 1 eigenlijk, 15 augustus. Ja. Want de herdenking zelf is natuurlijk ook wel heel officieel en best wel statig. Wel minder dan de jaren voorheen, vind ik. Ik vind dat het wel steeds meer ook voor iedereen meer toegankelijk wordt of zo. Wat meer mensen van kleur, dat je dat ook veel meer ziet. Eigenlijk dat er meer verhalen worden verteld, vind ik. Dat is ook heel belangrijk. En je merkt dat aan de avond met Barboongoes, wat sinds een aantal jaar is, dan gaat iedereen gewoon lekker eten met elkaar. En uiteindelijk ook dansen. Wordt potje gedanst. En dan merk je gewoon dat het het hele gezellige sfeer eigenlijk ook hangt. Ja.
0: Ja, wat ik altijd met dit soort dingen vind, zeker die Indische scene, ja, dan is het toch ook een beetje een reunie. Dus dan is het gewoon ook fijn om elkaar even te zien. En inderdaad, na zo'n toch wel zware beladen dag, dat je dan toch even...
1: kan laten letten, op de dansvloer. Ja, iedereen gewoon lekker los kan gaan. Ja. Ja, en het is heel leuk, want sommige mensen zie je één keer in het jaar en zie je dan alleen bij de herdenking. Maar als je ze dan ziet, dan is het ook gewoon gelijk weer heel gezellig. Dus ja, dat is wel heel leuk.
0: Hey, jij bent met je zussen heel actief binnen Jong 1508. Ik ben wel benieuwd, want toen jij 14 was, ben je dus met je moeder meegegaan. Gaan jouw ouders ook nog steeds?
1: Ja, mijn ouders gaan ook. Mijn moeder ging elk jaar al. Mijn vader is dan vorig jaar voor het eerst meegegaan. Dus dat is ook heel bijzonder. Die heeft het er. Ja, had er gisteren toevallig nog over. Dat hij dat heel bijzonder vond om daar ook bij te zijn. En dat hij ook heel trots is op ons, hoe wij dat oppakken eigenlijk.
0: Kan me voorstellen. Dus ik zou ook een trotse vader zijn.
1: Ja, dat
0: is
1: heel erg leuk dat mooi. Wij dat doen. En vond het heel mooi om dat zo te zien en dat het zo herdacht wordt. Ja.
0: Ja, mooi. Nou, we hebben het nog steeds niet over die podcast gehad en over de explainers, maar dat gaan we doen na Kensington. Ja.

0: Ja, Kensington hier op jouw Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: En ik praat met Anna van Jong 1508. En jeetje, ze doen zoveel mooie dingen. Als jongeren van ja, rondom de Indië-herdenking natuurlijk. 15 augustus aankomende zaterdag. Er is enorm veel te doen. Ik heb van de week heb ik ook al gesproken met anderen die echt ja, met de stadsprogrammering bezig zijn. Aan de overkant zaterdag is een heel mooi programma in het Nationaal Theater, Theater aan het Spui. In het filmhuis is van alles te doen. Ja, echt, heel de stad wordt
2: ja,
0: erbij
2: leuk,
0: betrokken.
2: Hè?
0: Ja,
2: ja,
0: heel
2: ik vind
0: mooi.
2: Het heel erg leuk dat het nu overal is, inderdaad. Ja.
0: Ja, en wat ik ook fantastisch vind, dat is altijd gewoon super mooi ook, is de Ooievaart of is het de Willemsvaart? Nee, de Willemsvaart
2: vooral is inderdaad. Ja.
0: Ja, en wat ik ook fantastisch vind, dat is altijd gewoon super mooi ook, is de Ooievaart of is het de Willemsvaart? Nee, de Willemsvaart volgens mij, die gaat dan vanaf Centraal.

0: Dus nou ja, dat is zeker een tip. Dit weekend dus. Fantastisch. Ja, en de explainers, die zijn ook te vinden online. Vertel, wat zijn de explainers? Wat is dat precies?
1: Ja, dat is ook iets wat eigenlijk in het begin stadium is gekomen bij Jong 1508. Dat we vanuit de herdenking eigenlijk kregen van, joh, wij willen 2 weken van tevoren was dat volgens mij voor de herdenking. Van, we willen eigenlijk nog video's online hebben over verhalen, ja, die verteld moeten worden eigenlijk. Dus we hebben het eerste jaar volgens mij het monument verteld. Dus in de herdenking zelf daar wat over verteld. Wat we daar nou precies herdenken en over het monument zelf. En dat is het tweede jaar alweer. God, dat is het tweede jaar. Het eerste jaar hebben we wat ingetogen gehouden. We hebben de buitenkampers gedaan, de troostmeisjes en de Pakkenbaru en de Birma spoorwegen. Ja, maar we hebben inmiddels zoveel gedaan dat ik ze dus op een gegeven moment.
0: Ja, maar daar valt ook heel veel te vertellen natuurlijk. Het is zo'n complexe, hele lange geschiedenis.
1: Ja. Heel veel onderwerpen zijn waar je een video over kan maken. Dus in het eerste jaar was het nog wel een stukje meer kleinschaliger, zeg maar. En het tweede jaar werd het al een stuk groter. Dat we echt met een filmploeg oog op stap gingen. En door Joris en Cas, die dat dan heel goed filmen en ook editen. En dat we echt naar locaties gaan om daar te filmen. Dus we hebben toen bij Bronbeek gefilmd, bij het monument in Den Haag en bij de Lloydkade in Rotterdam. Dat was het tweede jaar. En vorig jaar hebben we samenwerking gedaan met het Wereldmuseum. Dus dat was ook heel gaaf om dan echt een samenwerking ook te doen. En toen hebben we echt de bevolkingsgroepen behandeld. Dus de Peranakan Chinezen, de Molukkers en de Blanda Itam. Wat eigenlijk een mix is van zwarte Hollanders heette dat. Dus Afrikanen die geronseld zijn toen de tijd voor slavernij in Nederlands-Indië.
0: Ja, dat is ook een verhaal, dat hoor je niet vaak. Want ook in de Oost, niet alleen in de West, was er slavernij. Ja. Ja, ik weet wel dat ik ben heel blij met het Transatlantische Slavernijmonument. Maar daar komt ook een slavernijmuseum. En toen dacht ik, ja, maar waarom is het alleen transatlantisch? Ja. Want ja, volgens mij is het toch echt eerder nog begonnen.
1: En langer door uiteindelijk.
0: Ja, op de Banda-eilanden en in verschillende delen van Indonesië inderdaad.
1: Dus slavernij was het eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, dat is weer een discussie apart. Ja, maar ja, ik denk, als je dan over slavernij hebt, vertel dan ook dat stukje en niet alleen één stukje van slavernij.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja. Dus, dus heel goed dat jullie die explainers hebben.
1: Waarom? Ja, en dit jaar hebben we het dan gehad over specifiek de oorlogsgraven eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook iets wat heel goed bij de herdenking past. Omdat iedereen die we herdenken ligt vaak op een oorlogs... hoe zeg je dat? Is betrokken bij de Oorlogsgravenstichting of ligt op een graf ergens in Indonesië vaak ook begraven. Dus daar hebben we toen onderwerp over gedaan over specifiek Ereveld, even de naam kwijt, bent op... Nee, niet met Spoelen, een andere naam. Maar ik kom even niet op de naam van het Ereveld. En daar had Daphne van Jong 1508 een connectie mee. En het tweede ging over ook een heel zielig onderwerp. Ik kom even niet op het onderwerp, wat erg. Maar dat maakt niet uit. Goede video's in ieder geval gemaakt die online staan.
0: Mijn overgrootopa, dus de opa van mijn moeder, die ligt op Pandu en dat is bij Bandung.
1: Oh ja.
0: Op Java.
1: Ja, dat vertelde net ook het Riesverhaal.
0: Heel indrukwekkend. Ja. Want ja, dat zijn allemaal witte kruisen. Mm-hmm. En het is echt een mega groot veld. Ja, dus kan je nagaan hoeveel oorlogsslachtoffers.
1: Nou, daarom. Dus je vergeet vaak dat er echt mensen achter die verhalen achter die kruisen liggen eigenlijk.
0: Ja, ik weet niet of dat een filmpje was of dat daar foto's zijn gemaakt. Maar dat was ook wel indrukwekkend. Mm-hmm. Want dan zag je dat nazaten, dus klein of achter kleinkinderen teruggingen. En dan met een foto van hun, voorouder, noem ik het maar eventjes. Want ik weet niet hoeveel generaties terug dan. Dan met een foto van hun voorouder daar bij dat kruis gingen staan. Toen dacht ik, oh wauw, is wel indrukwekkend.
1: Zwaar inderdaad, ja. En dat dan eigenlijk diegene die daar ligt niet weet wat er naam is gekomen, als het ware.
0: Ja. Jeetje. Hey, die explainers, hoe is daarop gereageerd? Want dit is echt wel iets vanuit jongeren. Ik denk dat ze dat zelf niet hadden kunnen bedenken. Want het is natuurlijk een digitaal tijdperk. Hoe lang duren die filmpjes? Zijn dat echt een soort van TikTok-achtige lengtes?
1: Zijn wel langer dan TikTok. Zijn meestal rond de 2-3 minuten ongeveer.
0: Ja. Goed behapbaar.
1: Goed behapbaar, zeg maar, dat je er nog naar blijft kijken. En de reacties zijn eigenlijk altijd heel leuk geweest. Omdat we vaak verhalen behandelen die wat minder bekend zijn bij mensen. Dus dat je ook echt reacties krijgt van, oh, dit verhaal kende ik nog niet. Of wat goed dat jullie dit behandelen, want mijn familie is ook van de Blanda Itam. En dat wordt te weinig belicht. Dus mensen

0: vinden toch een stukje herkenning of juist leren we iets nieuws. En dat is ook wat we precies eigenlijk wilden met de explainers toen de tijd. Dus,
1: ja, mooi. Ja, hey, maar ja, je zei het net al, er zijn genoeg onderwerpen. Want dat wilde ik vragen. Hoe bedenk je dan iedere keer weer een nieuw onderwerp? Maar
0: ja, we gaan gewoon aan tafel eigenlijk met alle mensen die betrokken willen zijn bij de explainers. En dan gaan we gewoon kijken wat het onderwerp het beste past. En sinds 2 jaar doen we ook een soort 3-luik proberen we dan te maken. Dus dat het echt een soort van goed bij elkaar past. Zoals bevolkingsgroepen. En dit jaar was het dan de oorlogsgraven. En dan gingen alle video's over de oorlogsgraven. Dus in die zin dat het gewoon alle video's kloppen ook met elkaar, zeg maar.
1: Hey, ja. En ik kan me voorstellen, want de video die jullie het eerste of het tweede jaar hebben gemaakt, ja, die zijn nu ook nog steeds interessant. Ja. Dus kan je dat allemaal ergens terugvinden?
0: Ja, die worden ook nog elk jaar geplaatst. Dus ook de video's van de eerdere jaren worden ook nog steeds op de Jong 1508 en de 15 augustus 1945 Instagram geplaatst. Dus die kan je ieder jaar eigenlijk terugvinden. Maar als je hem helemaal wil zien staan, of ja, hoe zeg je dat, breder beeld wil zien, staan ze ook gewoon op YouTube.
1: Dus dus je kan gewoon daarop zoeken. Ja. En dan op Jong 1508 of explainers?
0: Nou, voor de Instagram wel, kan je wel gewoon Jong 1508 zoeken, maar voor YouTube moet je echt 15 augustus 1945 zoeken.
1: Ja. Ja, en anders dan vinden we vast een linkje in de bio. Precies. Of op de website, gewoon de landelijke website.
0: Altijd ook te vinden.
1: Hey, maar als ik het zo begrijp, volgens mij ben je bij alle onderdelen van Jong 1508 wel betrokken. Of
0: betrokken geweest, inderdaad.
1: Ja,
0: maar
1: toch?
0: Dat komt omdat je vanaf begin af aan erbij bent eigenlijk. Dus bij het ene ben je dan wel bij het begin bijvoorbeeld geweest. Maar dan ja, toch later wat minder bij betrokken. Maar ik heb wel veel dingen gedaan. Ja,
1: ja, wauw.
0: En nog steeds eigenlijk, ja.
1: Hey, en ja, dan tot slot, want oh, we zitten al tegen het nieuws aan. De tijd gaat altijd veel te snel als ik met gezellige mensen aan het kletsen ben. Wat betekent het voor jou en wat heeft het jou gebracht? Want je bent super enthousiast, vanaf het begin betrokken, nog steeds super actief. Wat betekent het voor jou dat je bij 1508 zit?
0: Ja, bij Jong 1508 hebben we eigenlijk gewoon als, ik vind een hele leuke club mensen die het net als ik gewoon heel belangrijk vinden om de verhalen door te vertellen. En het is gewoon heel fijn om leeftijdsgenoten daarin te hebben. En dat je, natuurlijk kan je het met vrienden er misschien wel over hebben, maar als iemand, ja, deze mensen hebben allemaal een connectie met dezelfde geschiedenis. Dus soms hoef je elkaar ook niet dingen uit te leggen, omdat we het gewoon in die zin al begrijpen, zeg maar. Dus dat is ook gewoon heel fijn. En ik vind dat we hele gave dingen met elkaar maken om juist te zorgen dat we de jongere generatie enthousiasmeren om ook in hun familiegeschiedenis te duiken en de verhalen door te vertellen. Dus ja, daarom eigenlijk. Ja,
1: ja, heel mooi. Nou, je doet super mooi werk. Jong 1508. Anna, onwijs bedankt voor je uitgebreide toelichting op alles.
0: Ja,
1: volg ze op de socials, want ze delen hele leuke dingen. Ook als je bijvoorbeeld een overzicht wil hebben van wat er allemaal te doen is, hebben ze ook een mooie post. Is heel overzichtelijk. En dus die explainers zijn er ook op terug te vinden. En dank je wel, Anna.
0: Ja, jij ook bedankt. Dank je wel.
2: Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de drie kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een vierde kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
4: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
5: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
3: In het echt nog mooier dan op de foto. En de volgende keer dat er een eclips van deze omvangst te zien is, is pas in het jaar 2081. Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt bijna 90%. Bij een portiekwoning op de Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Vielen geen gewonden. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg en of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. De 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Het weer nog, vandaag en morgen zonnig, droog en warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week ook regen en wat meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
14: Ja, we beginnen met Harry Styles en straks de FNA 11.

0: Nou, helemaal niks, American Girls. De Haagse chick heb je hier. Mijn naam is Chicky en ik presenteer Haags Bakkie natuurlijk op Den Haag FM. En het is de hoogste tijd voor de...
1: Effen na elf.
0: Ja, voor de Effen na elf. En jullie konden kiezen uit de twee artiesten van de Urban ABC. Bij de letter N was ik uitgekomen. Next met Too Close of Nate Dogg met Warren G. En Regulate. Ja, en het verbaast me. Ik had echt gedacht dat jullie voor het ene nummer gingen. Maar jullie gingen voor het andere nummer. Net als Anne. Ja, het is Regulate geworden met 78%. Wauw. Dus ik ga hem natuurlijk voor jullie draaien. Nate Dogg en Warren G met Regulate. Hier op Den Haag FM, de Effen na 11, waar jullie voor kozen. Nee, dit is de Fugees. Ah, dit heb ik ook altijd. Dan moet ik hem eventjes uitdoen. En dan ga ik hem nog een keer opzoeken. Regulate. Van Warren G en Nate Dogg. Ja. Nu moet hij doen. Nee. Nou, dan horen jullie Fugees. Ga ik straks Regulate.

0: Ja, niet de FNAF, maar wel Killing Me Softly van de Fugees. Ja, ik ga Regulate nog wel even voor jullie opzoeken, hoor. Het lukte niet, net niet. Maar ik heb wel ook andere muziek zo meteen klaarstaan. Dus hij moet het wel gaan doen. Want het staat ook niet in de computer, want we gaan het hebben over jazz. Namelijk Jazz in de Gracht.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, in Haags Bakkie heb ik nu twee heren op de koffie. Een Haags Bakkie en een gewoon goed bakkie, hè Remco?
2: Heel goed bakkie.
0: Ja.
2: Ik was even bang voor een Haags bakkie.
0: Ja, Remco en Wolfert van Jazz in de Gracht zijn aangeschoven. Ja, heren, bijna. En het programma is bekendgemaakt ook. Hebben jullie er zin in? Lopen jullie op schema? Vertel, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, wij zijn heel blij met het programma. Dus ja, onze taak zit er voor het grootste deel op nu. Ja, en we zijn gewoon heel erg benieuwd hoe het... het is het over 2,5 week. Hoe het dan allemaal uit gaat pakken natuurlijk.
0: Ja, en dit weekend is er ook van alles te doen. Het wordt hartstikke heet. Jij kwam ook oververhit binnen, Wilfert. Ja, wat is het perfecte weer voor Jazz in de Gracht, vinden jullie? Want dat heb je altijd wel een beetje met... evenementen, hè? Dat weer.
3: Ja. Nou, dit weer zou heel goed zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja, nou, dit is misschien wel iets te warm. Ja. Ik heb toevallig, hoorde ik dit weekend, dat er is onderzocht wat de perfecte temperatuur is.
0: Ja.
2: En dat is 21,6 graden. Dan drinken de mensen het meeste aan de bar.
0: Ja,
2: dus voor
0: ons voor
2: is
0: de
2: dat het beste.
3: Ik weet niet, voor de instrumenten ook?
2: Nou, weet ik niet.
0: Ja, daar heb je ook mee te maken, hè?
3: Onderzoeken dan.
0: Ja. Ja, want vertel, voor de mensen die nu luisteren en denken... Jazz in de Gracht, ja, waar moet je aan denken? Ik ben er een paar keer geweest, dus ik heb helemaal een beeld. Maar vertel, leg het uit aan iedereen die nu luistert.
2: Het is denk ik de meest letterlijke festivalnaam die je kan hebben. Ja. Het is jazzmuziek in de grachten. Rondom de dunne bierkade, groene wegje en de bierkade. Spelen, ja, er is een vast podium, maar er spelen ook bands op boten in de gracht. Dus die komen langsvaren.
0: Dat vind ik zo leuk. Ja. En je kan zo lekker op de terrasjes daar zitten. Ja.
2: Ja, ja,
3: je ziet heel veel mensen gewoon lekker op de kaderrand zitten met bungelende benen. Dat vind ik ook altijd wel leuk gezicht.
0: Ja, heel gezellig.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Maar ja, het heet inderdaad Jazz in de Gracht. Maar het is wel iets breder dan alleen jazz. Ook meer funk-achtige acts. En,
2: zeker, ja.
3: En een soort neder-rap hebben we ook nog.
2: Ja.
3: En dan met heel veel jazzy elementen. Dus het is denk ik heel toegankelijk voor een breed publiek. En ja, voor de rest moet je gewoon lekker erheen komen en je laten... onderdompelen.
0: Ja, want je hebt meerdere podia. Je hebt ook natuurlijk de boten. Waar zijn de podia?
2: Ja, er is een vast podium op de bierkade. Dus die gewoon op het land, zeg maar. En de boten varen langs op plekken aan de dunne bierkade en groene wegje. Dus allemaal heel erg dicht
0: gezellig,
2: bij elkaar.
0: Ja, van het een naar de andere rollen, ja, zeg maar. Ja. Hey, en hoe gaan jullie aan de slag met de programmering? Want op een boot iets programmeren is toch wel een stukje ingewikkelder dan een vast podium aan land, zeg maar.
3: Dat is zo. Ja, je kan natuurlijk geen big bands in die boten zetten. Dus
2: nee.
3: Je moet wel een beetje rekening houden met de maat van de boot. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel mogelijk daar.
2: Ja. Ja, bands worden gewoon versterkt. Dus gewoon te horen over speakers. Dus je kan het wel echt zien als een podium. Alleen de vorm is wat anders.
0: Ik ga heel even kijken of ik muziek kan vinden. Want misschien kunnen jullie vertellen over het hoofdpodium. Of tenminste het podium, het vaste podium aan land. Welke artiesten staan geprogrammeerd?
2: Ja, echt van alles. Ja, we hebben in totaal 30 acts over 3 dagen. En... ja, over het algemeen beginnen we een beetje met wat traditionelere jazz. En dan langzaamaan wordt het wat dansbaarder, wat elektronischer ook. We hebben dat is misschien.
0: En is dat in de loop van de avond?
2: Ja, ja,
0: dus
2: een beetje
0: wel, ja. Okay, ja.
3: Een soort opbouw maken we erin, ja.
2: Maar het zijn allemaal wel acts die invloeden uit de jazz hebben, in principe.
0: Nou, noem een paar namen, zou ik zeggen.
2: Toucan, Glass Museum en Funky Time, dat zijn onze 3 afsluiters. Dus die sluiten op het hoofdpodium af, alle 3 de dagen.
3: Fenne heb je. Je hebt Sanne, dat is ook een mooie band. Dat hebben we nog meer op dat hoofdpodium.
2: Nou, wat ook heel leuk is, we hebben ook al een echte legende op een van de boten. Dat is Han Bennink, ook Edison-winnaar. Die man is nu goed in de 80.
0: Ja, wauw.
2: Maar nog steeds super actief, super kwiek. En die gaat dus ook optreden. Voor het eerst volgens mij ook in Disneygracht dat hij er staat.
0: Je zei net fan, hè?
3: Ja.
0: Kan je daar iets over vertellen? Want ik denk, ja, we moeten het ook gewoon laten horen natuurlijk.
2: Ja, het is een jonge, talentvolle zangeres. Een beetje in de, zij zit een beetje in de soulhoek. Ja, supermooie stem, supermooie muziek.
0: Hey, voordat we gaan luisteren, waar kunnen mensen meer informatie vinden? En wanneer is het precies? Want je zei 2,5 week. Maar ja, wat moeten we in de agenda blokkeren? Welke dagen?
2: Het is op 27, 28 en 29 augustus.
0: Ja, dus het laatste weekend van de zomervakantie.
2: Ja.
0: Het laatste weekend van augustus eigenlijk. Lekker makkelijk, ja toch?
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat we maar moeten luisteren naar Fenne. Galaxy heb ik geselecteerd. Goeie keus, toch?
2: Ja, goede keus. En als mensen nog meer willen weten, jazzindegracht.nl. Kun je alle informatie vinden.

0: Ja, Galaxy van Fenne. Jeetje, klinkt goed, heren.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Want is dit dan een van de vele? En is dit dan totaal anders dan andere artiesten?
1: Ja, het lastige. Ja, elke artiest is natuurlijk anders.
0: Ja, dat is ook wel zo. Maar je hebt een beetje genre. Ik heb natuurlijk dat urban. Ook inderdaad met urban. Dat is ook zo breed. Want je hebt meer een beetje hip-hop, een beetje meer soul.
1: Ja.
0: Een beetje meer R&B. Dus ja, dat klopt helemaal. Ja.
2: Ik denk dat het echt super gevarieerd is. Er zit ook best wel uitdagende jazz acts bij.
0: Ja, van die ingewikkelde die je niet helemaal kan volgen soms.
2: Ingewikkeld zou ik het niet willen noemen.
0: Dat
2: is uitdagend.
0: Ik vind,
2: het is juist gaaf. Want Manik is ook nogal een woesteling op de drums.
1: Ja.
2: Maar goed, het is echt een begrip. Het is super gevarieerd. Dus ik denk dat het voor ieder wat wils is.
1: Ja, ik denk dat we ook wel...
0: Wat is de doelgroep wat voor mensen komen er zo al op af?
1: Ja,
0: ik ben wel heel benieuwd.
1: Volgens mij van alles en nog wat, ja. Maar het is ook leuk voor iedereen. Zelfs als je niet van jazz houdt, is Jazz in de Gracht denk ik een heel leuk festival naartoe te gaan. Alleen al de setting, langs die grachten, het is gewoon heel erg mooi. En ik denk ook met het programma wat we nu hebben, is dat we ook wel laten zien dat jazz niet alleen maar een soort van gepingel is, wat mensen toch vaak...
0: Dat bedoel ik met ingewikkeld. Van dat je het niet meer kan volgen. Ik niet althans.
1: Nee, jazz is veel breder dan dat. En we hebben dus, wat ik al zei, ook een aantal echt elektronische acts staan. Misschien dat als mensen dat horen, zouden ze het misschien niet eens associëren met jazz.
0: Ah.
1: Maar er zitten wel heel veel invloeden van de jazz in.
0: Nou ja, trouwens, ik ben echt groot liefhebber van het Noordse Jazz Festival. Ik ben daar, volgens mij vanaf mijn 8e zo'n beetje. Mijn papa nam mij mee en toen mocht ik eerst 1 dag en toen mocht ik het jaar daarna 2. En daarna ben ik altijd alle dagen gegaan. Dus ik hou zeker wel van jazz hoor. Maar ik was gewoon even benieuwd.
2: Dat is ook echt een goed voorbeeld van een hele brede programmering. Daar komen ook, en dat hopen we hier ook, veel mensen op af die niet... Misschien niet per se voor jazz komen. Zo,
0: ik vind van Noordzee wel een beetje. Ik dacht wel, kijk, ik ben een groot liefhebber ook van Frenna hoor. En hij is natuurlijk Haags, dus ik vond het super tof. Maar ik dacht, en Burna Boy, die vind ik toch niet helemaal thuis horen op het Noordzee Jazz Festival. Maar ja, een andere discussie. Ze hebben Den Haag verlaten, dus laten we het gewoon lekker hebben over het Jazz Festival.
1: Precies.
0: Wat nog wel hier in de stad is, Jazz in de Gracht. Ik ben wel even benieuwd, heren. Hoe is jullie liefde voor jazz ontstaan of voor muziek? En wat doen jullie zelf? Spelen jullie zelf ook? Of vertel, ik begin bij jou, Remco.
1: Ik werk nu al een jaar of 20 in de muziekindustrie. En veel als programmeur, maar ik ben ook muzikant. Niet per se jazzmuzikant, maar wel veel gespeeld altijd. Ik heb heel veel op jazz, op Noordse jazz gewerkt ook. En ik luister gewoon heel veel soorten muziek. Dat is het eigenlijk vooral. Ik ben niet per se een jazzliefhebber, maar meer een muziekliefhebber. En of het dan jazz is of rock of alternatieve elektronische muziek, dat maakt me dan niet eens zo heel erg veel uit.
0: Hey, en wat voor muziek speel jij dan? Of wat voor instrument speel je?
1: Ik speel de bas.
0: Ah. En jij, Wolfert?
1: Maar Wolfert is veel meer de muzikant dan ik.
2: Ja, ik ben jazzpianist, componist. Ik heb conservatorium gedaan hier en ik ben daar nu ook een docent. Dus een hoofdvak docent, jazzpiano. Dus dat is één gedeelte van mijn leven. En voor de rest speel ik in allemaal eigen projecten en bands. En dan ben ik heel vaak op tournee en zo. En speel ik op festivals zoals onder andere Noordzee.
0: Oh.
2: Of lang geleden op Jazz in de Gracht. Ja. Maar ik dacht, ik ga mezelf hier niet neerzetten nu. Ik vind het nou heel leuk om eens van de andere kant. Weet je wel, ik ben altijd degene die met programmeurs te maken heeft. En dan riders moet sturen. Nou, het hele technisch verhaal.
0: Nu ontvang jij de riders.
2: Er zitten ook gewoon ontzettend veel collega's voorbij.
0: Ja.
2: Weet je wel, waar ik ook gewoon mee speel. Maar die komen dan met hun eigen projecten.
0: Hey, wat mij het allerleukste lijkt als programmeur is dat je nieuwe talenten een podium mag bieden. Is daar een nieuw talent waarvan je denkt van... daar gaan we misschien nog veel van horen en die jullie dan hebben geprogrammeerd?
2: Ik denk, ja, er is een fluitiste uit Letland, maar die heeft hier gestudeerd. Ketia Ringa heet zij. En dat vind ik echt een heel groot talent. En ik heb ook Samuel Freriks. Een jongen, wat zal die zijn? 15.
0: Oh, wauw, piepjong.
2: Een goede jazzpianist al.
0: Dus, ja, want dat is jouw voordeel ook als docent. Jij ziet natuurlijk die talenten.
2: Ja,
0: en die kan je dan al heel jong spotten en begeleiden. Wat een mooi werk eigenlijk.
2: Ja, dat is, vind ik ook echt heel bijzonder. Als je zo'n bandje ziet spelen waar de gemiddelde leeftijd 15 is... en ze spelen als echt waanzinnig. Dan denk ik, wauw, dat is toch geweldig.
0: Ja.
2: Weet je wel, met de vaak enorme bezieling en energie. Ja. Dus daar hebben we zeker oog voor. En die staan een beetje meestal aan het begin van de programmering. Ook een mooi...
0: Van hoe laat tot hoe laat is het festival?
2: Het begint om 17:30.
1: Nee, vier uur. Vier tot 11 is het.
2: Ja,
0: mooie tijd.
2: De boten zijn om 17:30.
0: Ja, dan kan je nog lekker de zon zien ondergaan.
1: Ja.
0: Heerlijk. Ja. Ja, en volgens mij... kan je op het volgende nummer wat ik ga draaien... ook een artiest die bij jullie, een band die bij jullie optreedt... Funky Times, kan je heel goed dansen, toch?
1: Dat is zeker een goede dansbare act, ja.
0: Ja, is dat een van de, beetje wat later op de avond geprogrammeerd?
1: Ja, dat is de afsluiter op donderdag.
0: Ja.
1: En het is ook wel, het is een Duitse band. En het is wel leuk dat zij maken funk, maar ze maken het soort van... Ze maken de funk weer een beetje hip eigenlijk. Ze zijn heel actief op social media.
0: Hallo, TikTok. Funk is altijd hip.
1: Ja, ik weet niet of iedereen dat vindt. Ik ben het er wel mee eens.
0: Ja, I love funk. Ik zeg altijd dat ik in het verkeerde tijdperk ben geboren. Ja.
1: Maar dat doen zij heel leuk.
0: Zijn ze nog jong ook zelf?
1: Ja,
0: of zijn ze oud en maken ze het hip?
1: Nee, ze zijn best wel jonge muzikanten, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we het gewoon draaien. Got Your Move In van Funky Times.

0: Ja, funky times. Nou, zeker funky. Got your move in. Klinkt echt super lekker. De afsluiter donderdag van Jazz in de Gracht. Altijd het laatste weekend van augustus. En ik heb hier op de koffie. Ondertussen zijn ze overgegaan op de water. Remco en Wolfert.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, want zij vertellen in Haags Bakkie wat er allemaal te doen is dat laatste weekend van augustus. Ja, in de grachten. Vertel nog één keer welke grachten. De Dunne Bierkade.
2: Groenewegje.
3: En de Bierkade.
2: En de Bierkade.
0: Ja.
3: En allemaal gratis toegankelijk.
0: Ja, wauw. Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk. Ja,
3: we hadden tijdens het nummer natuurlijk over North Sea Jazz. Hoe duur het allemaal wel niet is. Maar Jazz in de Gracht is gewoon nog gratis.
0: Ja, oh, ja, heerlijk. En het is inderdaad, jij had al een beetje geschetst, Wolfert. Mensen die dan gewoon op het terras zitten of gewoon langs de kade. Ja, zeg maar op de stoep, zeg maar, met hun benen bungelend.
2: Van de boot naar boot lopen en dan zien, oh, daar ligt ook een boot aan de overkant. Ik ga daar eens even luisteren zo.
0: Ja,
2: voor de rest zijn allemaal, ja, natuurlijk heerlijke hapjes en goede stands daar. En natuurlijk veel terrassen. Dus je kan ook even een break nemen.
3: Ja.
2: Gewoon even lekker zitten. En dan weer verder, want het is natuurlijk wel van 4 tot 11.
0: En ik denk dat jullie dan ook wel goed samenwerken met al die horeca daar in de omgeving. Want ik kan me zomaar voorstellen dat ik dan lekker op het terras een plekje ga reserveren. Lekker eten, muziek voorbij, op die boten. Perfect.
3: Ja, er zijn natuurlijk genoeg plekken waar je lekker kan zitten daar.
0: Ja, toch?
3: Rond de grachten, ja. Ja, dus ja. Kom lekker op tijd. Zeg.
0: Ja, precies. Voor, ja, of reserveren.
2: Ja, als ze dat doen, hè?
0: Ja, nou ja, ik zou wel zo slim zijn. Ja, toch? Ja. Hey, wanneer zijn jullie tevreden festivalorganisatoren? Als jullie daar rondlopen. En hoe moet het er dan uitzien?
2: Ik denk dat. Is daar gewoon rondlopen. De acts ontvangen. Gewoon lekker luisteren. Want ja, dan zit onze taak erop.
3: Ja.
2: En dan en als dat allemaal goed verloopt, ja. Ik verheug me gewoon ook echt op de concerten gaan. Ik heb een heleboel groepen nooit live gehoord.
3: Nee, alleen dus op YouTube-filmpjes.
2: Filmpjes, ja.
0: Oh ja? Dus zo gaan jullie gewoon boeken?
3: Nou ja, je kan niet alles zien natuurlijk live. Dat is natuurlijk dan kost het wel heel erg veel tijd als we elke act af moeten gaan. Maar,
2: als we naar het buitenland moeten reizen.
3: Ja.
2: Ja. Dus
3: ja, ik denk dat als iedereen blij is en er is een gezellige sfeer en de acts slaan goed aan en er wordt een beetje gedanst af en toe, dan zijn wij heel blij, denk ik.
0: Helemaal tevreden. Hey, wat voor tip geef je aan de mensen die nu luisteren die nog nooit zijn geweest? Want ja, normaal neem ik een timetable en ik ga dan een heel schema maken hoe ik ga lopen. Maar wat adviseer je mensen? Ga gewoon ergens zitten en laat het voorbij komen of wandel gewoon rond? Of hoe kan je het beste voorbereiden?
3: Nou, het kan allebei, want het leuke is natuurlijk dat die boten voorbij varen. Dus de een na de ander komt gewoon voorbij zetten. Dus je kan gewoon op één plek gaan staan en gaan kijken wat er voorbij komt. Ja, maar
2: als ze een concert spelen, dan meren ze wel aan.
3: Ja, dat
2: dus
3: wel.
2: Ze spelen niet als ze varen. Dus ze varen, ze varen naar een plek toe. Dan spelen ze een set van zeg maar 35 minuten. En dan varen ze naar een volgende plek en dan spelen ze een tweede set. Dus je kan op één plek blijven zitten en dan krijg je het ook zo'n andere boot voor je neus. Dat kan, maar je kan ook een beetje roleren. En,
0: Ja, maar dan kan je, als je iemand heel goed vindt, ga je snel naar de volgende plek. Kan je nog een keer kijken.
3: Dan kan je het toch? Zien. Ja, dat is
2: wel
3: voordeel. Ja.
2: Dat kan zeker. Ja. Moet je gewoon even met de boot meelopen.
0: Ja, toch? Oh, wat een goeie. Hey, ik heb nog één artiest die ook gaat optreden. Ik weet niet eens hoe ik het uitspreek. XX Julia?
3: Ja, volgens mij XX Julia.
0: Oh, XX Julia. Wat kan je daarover vertellen, Remco?
3: Nou, ook een jong talent. Ook opgepikt door 3FM, weet ik onder andere. Daar is de 3FM Talent geweest. Stond op Noorderslag. Natuurlijk het bekende Showcase Festival in Groningen.
0: Heb je die dan wel gezien?
3: Die
0: afgelopen
3: heb ik
0: wel januari?
3: Gezien. Ja. Ja. Dat is het een beetje, denk ik.
0: En een beetje ook dansbare muziek? Ja, wanneer staat zij geprogrammeerd?
3: Ja, oh, dan moet ik even goed nadenken.
0: Oh, timetable weten jullie nog niet uit je hoofd, heren. Foei.
2: We hebben ook heel veel moeten schuiven natuurlijk. Het is nogal een puzzel.
0: Ja, het is echt een puzzel met die boten, hè?
3: Ja, absoluut. Het
2: is
3: zeker wel,
2: dat is bijna het meeste werk, ja.
3: Ja. Maar goed, op de site staat alle informatie. Ik zou zeggen, als je het leuk vindt, dan...
0: Push en pull, ik ga het gewoon draaien.
2: En de platte grond. Ja. Dus, ja.

0: is what we do.
1: Ja, Push and Poo van Access Julia hier op Den Haag FM. En ja, je kan er live zien het laatste weekend van augustus bij Jazz in de Gracht. Daar staat ze geprogrammeerd.
2: Haags Bakkie.
1: En Remco en Wolfert van het festival zitten bij mij in de studio. Ja, en nog één keer heren, even alle dingen op een rijtje. De website is natuurlijk het belangrijkste. De drie dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Hoeveelste ook?
3: 27, 28, 29.
1: Ja, augustus. Laatste weekend voordat iedereen weer naar school moet. Het politieke reces erop zit. De zomervakantie ophoudt. Nou ja, sommige mensen hebben geen kleine kinderen. Ja. Hè? Ja.
3: Afsluiten met het
4: normale
3: festival.
4: Leven weer beginnen.
1: Ja. Nou ja, dan gaat het wel weer een beetje, zeg maar. Weer. Ja, het is toch nu een beetje zomertijd wel. Ja, toch? Volgens mij lopen jullie op schema. Alles is in kannen en kruiken, hè? Zijn er nog laatste kleine details?
4: Nou, je hebt altijd wel nog in de weken voor het festival nog contact met alle bands die dan nog even dit opsturen of nog vragen hebben. Of dat heb je altijd wel. Maar het grootste werk zit erop. Alle bands programmeren en een schema maken.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd hoe de artiesten dan hebben gereageerd als ze weten dat ze op de boot moeten. Ja, is toch echt totaal anders.
4: Ja.
3: Nou, mensen vinden dat ontzettend grappig en leuk.
1: Ja, toch?
3: Wanneer gebeurt dat nou?
1: Ja.
3: Weet je wel?
1: Bij Jazz in de Gracht gebeurt dat.
3: Ja. Nou ja, in Amsterdam heb je het Grachtenfestival.
4: Ja.
3: Ze vinden het eigenlijk wel heel grappig. Het is natuurlijk heel onorthodox. Het is ook wel heel puur. Je kan niet heel veel doen met veel verlichting en zo.
1: Nee, het gaat gewoon om de muziek. Niet om de muziek. De danseressen en de lasershow.
4: Dat past allemaal niet. Ja.
3: Weet niet dat de muziek altijd water invallen. Nee hoor, dat loopt helemaal goed.
4: Ja, komt helemaal goed.
1: Nou, ik denk dat we mooi ook hebben laten horen van wat voor soorten muziek er zo'n beetje zijn.
4: Ja, ik hoop het, ja.
1: En nou ja, nog veel meer. En als mensen willen weten wat de hele programmering is, ga dan vooral naar de website van Jazz in de Gracht. En ik zeg, nou heren, ik wil jullie bedanken. Heel veel succes wensen met de laatste kleine dingetjes nog.
4: Dankjewel.
1: En ik zie jullie, ik ga nog even misschien doen we dat buiten de radio om. Wat is de beste plek om te zitten? Dat wil ik toch nog wel even weten. Maar, komt helemaal goed. Jullie zien mij daar het laatste weekend van augustus. Remco en Wolfert, dank jullie wel.
4: Ja, ook bedankt.
1: Shawn Mendes nu met Stitches. En straks ga ik hem nog steeds draaien hoor. Die even na 11.

0: hij deed niet helemaal wat ik wilde. Dus het is bijna 12 uur. Maar ja, je hebt hem echt van mij te goed. Want jullie kozen voor Nate Dogg, de Effen na 11. Dus ik ga hem nu voor jullie draaien in de...
1: Effen na 11.
0: Ja, Nate Dogg natuurlijk het ABC, de Urban ABC en Regulate van Nate Dogg. Of Next, Too Close, daar konden jullie uit kiezen. En jullie gingen massaal 78% voor Regulate. Dus hier komt hij alsnog, Regulate van Nate Dogg op Den Haag FM. De F na 11 is de F voor 12 geworden.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Effe na 11 live. Vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM.
1: The Biggie Duets.
2: Oh.
1: Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
2: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.

0: Tot morgen, lieve mensen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de drie kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een vierde kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. En de meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
6: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dit is de derde keer dus vandaag.
7: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
5: In het echt nog mooier dan op de foto. En de volgende keer dat er een eclips van deze omvang te zien is, is pas in het jaar 2081. Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt bijna 90%. Bij een portiekwoning op de Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Vielen geen gewonden. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg en of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. De 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Het weer nog, vandaag en morgen zonnig, droog en warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend flink koeler en in de loop van de nieuwe week ook regen en wat meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei dit jaar was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. vanochtend in de rechtbank Den Haag. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor het handelen met een terroristisch oogmerk. In Den Haag is vanavond een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
12: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dit is de derde keer dus vandaag.
13: Ja, ik vond
12: het
13: gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
11: Even na 8 uur was de zonsverduistering met 90% op zijn hoogtepunt. Op onze website staan veel foto's van de eclips. De vorige grote zonsverduistering was in 1999, we hoorden het net al in het fragment. De volgende is pas in 2081. Dan nog het weer. Vandaag en morgen zonnig, droog en tropisch warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend koelt het af en in de loop van de volgende week regen en meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

100% Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei dit jaar was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. vanochtend in de rechtbank Den Haag. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor het handelen met een terroristisch oogmerk. In Den Haag is vanavond een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
13: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
14: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
12: Even na 8 uur was de zonsverduistering met 90% op zijn hoogtepunt. Op onze website staan veel foto's van de eclips. De vorige grote zonsverduistering was in 1999, we hoorden het net al in het fragment. De volgende is pas in 2081. Dan nog het weer. Vandaag en morgen zonnig, droog en tropisch warm met maximaal rond 33 graden. Op het strand maar enkele graden lager. Vanaf het weekend koelt het af en in de loop van de volgende week regen en meer wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Hey son.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Den Haag FM.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
13: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of er geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
12: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Berry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
14: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Spuigasten, de politieke talkshow op Den Haag FM.

0: Tactisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar je kan toch
3: nee, maar je,
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
5: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
4: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer en het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio voor de stad met de sound van de zomer. Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
5: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik maar oprechte excuses aanbieden.
4: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Barry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer en het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
4: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
3: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer en het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag.

Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
10: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand.

0: Van de voordeur zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Barry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: we carry on.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Berry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. Den Haag.

close to me. All that you are now have been and hold dear.

All that you are now have been and hold dear is not

sins, they gave me work. It was a real choice mission.

0: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.0.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer en het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Barry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM 92.

0: Your homeboys and you ain't
1: shit. Yeah.

0: Your homeboys and you ain't shh.
1: Yeah.

Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben.